0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annet Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Durgerdam bij de Zeeburgtunnel is de vertraging iets minder dan 10 minuten door wegwerkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen. Daar is de vertraging nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je luistert naar
5: Vallen en Opstaan.
4: The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je om je lekker door deze donderdagochtend heen te helpen. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met de frisse, fruitige en zeer zomers geklede Danique.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Daantje.
1: Hallo.
0: Zo. Nou ja, het is donderdag, dat zeiden we natuurlijk net al. En dat betekent dat het weekend voor de deur staat. Dat is hartstikke fijn. En ja, luister en huiver, fijne mensen.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, heel veel.
0: Ja, gaan we veel doen vandaag? Nou ja, we hebben natuurlijk de kanshebbers om powerplaat te worden.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Morgen is vandaag weer de laatste dag dat je kan stemmen, hè?
0: Zeker weten. Vandaag is de laatste dag dat je kunt stemmen. Dus je moet goed opletten, want vandaag ga je horen waar je op moet gaan stemmen.
1: Ja.
0: Ja, ja. En we hebben natuurlijk voor jou, omdat het donderdag is, de... Nou?
1: Dierendonderdag.
0: Juist!
1: Oh ja.
0: Ja, dat is jouw lievelingsdag.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We gaan een dier in het zonnetje zetten. En het is nogal een dier, kan ik je vertellen.
1: Ja.
0: Ik ben heel blij dat ik het niet als huisdier heb.
1: Nee.
0: En nou ja, normaal gesproken is Pasquinel hier natuurlijk. Maar die is nog even lekker op vakantie. Gelukkig heeft hij ons wel een kwartje gegeven om in zijn eigen jukebox te doen. Dus we gaan langs Pasquinels jukebox voor een lekkere plaat uit die jukebox. Er is sportnieuws met niemand minder dan onze allereigenste Deborah. Maar we beginnen de dag natuurlijk met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag?
1: Ja.
0: Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is zeker een bijzondere datum. Want ik als foodie denk dat dit is wel mijn dag.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Als je van eten houdt en vooral verschillend eten, dan...
0: Zeker weten. Jullie zijn natuurlijk thuis hartstikke benieuwd. Wat is het dan? Wat is het dan voor dag?
1: Ja.
0: Zeg het ze.
1: Het is tapasdag.
0: Hippie poraatjes. Ik weet meteen wat ik vanavond ga eten.
1: Ja?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh my god. Ja, het is vandaag Wereld Tapasdag. En dan staan we even stil bij ons mini-voedsel.
0: Ja, mini-voedsel. Ja, dat is natuurlijk zo. Nou, kijk, wat ik er leuk aan vind... het is natuurlijk helemaal niet bedoeld als hoofdmaaltijd, hè jongens?
1: Nee.
0: Zullen we dat even uitleggen aan de luisteraars?
1: Ja.
0: Als je in Spanje bent... In Spanje schijnt nooit eens de zon, kan ik je vertellen. Dan krijg je als je in een bar of een café een drankje bestelt, altijd een klein hapje erbij.
1: Ja.
0: Zo is het eigenlijk ontstaan. Dus als je rond borreltijd zat je dan gezellig klaar ervoor. En dan krijg je een klein broodje met iets, of visjes, of klein balletje. Zoals wij een bitterbal zouden doen. Alleen wij moeten natuurlijk weer diep lappen voor die bitterballen.
1: Eigenlijk kan denk ik ook wel vergelijken met bijvoorbeeld dat je stokbrood op tafel zet.
0: Ja, borrelplank plus, zeg maar. Ja, en als een soort amuse voor het echte eten. Of dat je dan na het borrelen naar huis gaat en daar gaat dineren.
1: Ja.
0: Alleen wij inhalige Nederlanders hebben natuurlijk weer bedacht... maar al die hapjes zijn zo lekker.
1: Ja.
0: Als ik er heel veel van eet, heb ik bijna een hele maaltijd op.
1: Dat er zelfs nu restaurants van
0: zijn. Ja, dus nu kun je... Kijk, en wat ik er ook gezellig aan vind, is dat je kunt delen.
1: Ja, ik vind het wel altijd fijn, omdat je kan met elkaar inderdaad delen... waardoor je ook gewoon een beetje gesprekken voert. Alleen het irritante vind ik er wel vaak aan... dat als je dit in een restaurant bestelt, dat het in etappes komt. Dus de ene keer eet je met z'n allen.
0: Ja, dat slaat nergens op. Ze moeten gewoon alles op tafel kletteren.
1: Ja, en de andere keer heb jij al je eten en diegene niet. En dan zit ik zo van, ja, ik wil niet dat het koud wordt... maar ik vind het ook ongemakkelijk om dan te eten. Maar ook als ik niet eet en die ander wel, dan zit je daar een beetje van, ja...
0: En in het restaurant zouden ze het eigenlijk misschien dat je zegt van... oké, je kan 6 gerechtjes bestellen, die doen we nu.
1: Ja.
0: En dan de volgende 6 komen tegelijkertijd. Dus dat wel steeds een clubje gelijkertijd komt, zoiets.
1: Ja, kijk, als er 1 dingetje niet tegelijk komt, maar de rest wel... dat maakt denk ik niet zozeer uit. Maar ik heb wel eens gehad dat ik dan alles al had... en dat iemand anders daar nog zat, dan was ik klaar.
0: Ah, dat is echt lullig.
1: En terwijl ik dan ook al denk, ja, ik wil weer verder eten. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik heb wel zin in tapas.
1: Wat als jij tapas eet, bijvoorbeeld thuis of met vrienden, wat is dan echt een must-have?
0: Sowieso ga ik voor alle gehaktballetjes, alle varianten.
1: Ja?
0: Ja, ik heb zelfs, ik zal het je nog erg vertellen, Danique. Ik heb ooit in een tapasrestaurant gewerkt.
1: Oh.
0: Maria's in Rotterdam. Bestaat helaas niet meer. Inmiddels heet het Kaapse Maria en heeft een bierbrouwer het overgenomen. maar dat werd gerund door een mevrouw die ook daadwerkelijk uit Spanje kwam. En een chef-kok.
1: Ja, maar dan heb
0: fantastische...
1: je ook echt goede...
0: Ja, ja, dat... Dus ja, de gehaktballetjes in tomatensaus, flauw. Maar die waren zo, de balletjes zelf waren zo goed gekruid. Dat heel die tomatensaus, die had ik helemaal niet nodig.
1: Nee.
0: Nee. Alles in de frituur is beter. Dus van calamaris tot... nee, maar dat is echt zo.
1: Ja, ja.
0: Patatas bravas. Weet je, allerlei dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: Maar ze hadden dus bijvoorbeeld ook een ongelooflijk lekkere gegrilde aubergine met kaas. En,
1: oh.
0: Ja, dat. Ik kan niet ophouden. Sardientjes, maar dan wel goeie. Want
1: ja.
0: Soms, want kijk, ik vind sardientjes veel werk.
1: Ja.
0: En wat je hebt het dus niet over die hele... Maar echt over een goed sardientje is veel werk.
1: Ja.
0: Want er zit een graat in. En je wil hem eigenlijk op de graat gegrild hebben. En ja. Een beetje knapperig zo. Maar deze chef-kok, waar ik het al over had. Deze fantastische man. Die zorgde er dus voor dat hij dat deed. En hem daarna ontgraten voor je. Dus zo,
1: wow.
0: Joep, joep. Vriendin.
1: Dat is echt wel luxe.
0: Ik was bijna een sardientje.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, dat was echt... Het was fantastisch. Ja, sausjes, broodjes.
1: Ja.
0: Maar ja, balletjes vooral.
1: Ja, ik vind dan toch altijd wel de kleine garnaaltjes in bijvoorbeeld dan knoflook.
0: In, ja.
1: Dat
0: zeker.
1: In zo'n heel, heel heet pannetje waar je bijna je klem aan verbrandt.
0: Ja. Ja, zeker. Het was ook leuk om uit te serveren.
1: Ja.
0: Ja, ik heb trek. En het is nog geen 8 uur, hè, jongens. Ik heb nog geen havermout naar binnen gewerkt. Als we jullie nu helemaal ook watertandend in de auto of thuis achter... dat je zit je daar met je bordje pap. En dan denk je... doe jezelf een plezier. Het is tapas. Het is de wereldtapasdag. Vier het vanavond door lekker tapas te gaan eten. En als je denkt, ja, ik ga niet uit eten... zoek het lekker uit met z'n allen. Veel te duur. Loop lekker naar je plaatselijke super. Want daar kun je natuurlijk zelf allerlei dingen bij elkaar scharrelen. Om zo'n lekker tapasmaaltje te maken. En het is misschien ook wel leuker ook om dat bijvoorbeeld samen met je kinderen te doen.
1: Nee.
0: Dat iedereen iets kleins maakt. Dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Ik vind het enig.
1: Ja.
0: Enig vind ik het.
1: Fantastisch.
0: En ik ben helemaal in Spaanse sferen. En ik kan je vertellen, toen ik in het tapasrestaurant werkte, hadden wij helaas maar 1 cassettebandje. Dit is het jaar kruik. Waarop muziek de mensen in ons restaurant in Spaanse sferen moesten brengen. En je mag raden, dit nummer kwam wel 384 keer op een avond voorbij. En daarom kan ik het meezingen. Hoppa!

0: Another met Talk to You en 54 Ultra trouwens. Het was een samenwerking.
1: Ja.
0: Is een samenwerking. Het is niet ineens over. Hé, hey, het is tijd voor... Heb je deze al gezien? Nou, ik denk dat je deze nog niet hebt gezien.
1: Oké. Okay.
0: Het is namelijk echt... Nou, moet ik even niet jokken. 13 minuten geleden binnengekomen dit nieuwtje.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik denk dat je deze hebt gemist. Ja, Jon Bon Jovi. Goed nieuws over de beste man. Hij is volledig hersteld van zijn stemproblemen. De 64-jarige zanger onderging in 2022 al een stembandoperatie. En volgens hemzelf duurde het herstel langer dan hij had gehoopt. Maar we hebben de hoop nooit opgegeven. Ja, hij zegt dat hij niet weet wat zijn stembanden nou heeft beschadigd. Ik leefde niet ongezond. Ik ben een geschoolde zanger. Hij kookt niet, zuipt niet. Dus toen een arts me moest uitleggen dat een van mijn stembanden letterlijk aan het atrofiëren was, was dat verwarrend. En soms gebeurt dat soort dingen toch. Nou ja, ondertussen vond hij heel veel steun bij zijn bandleden. Ze hebben nooit aan mij getwijfeld, nooit naar ander werk gezocht en nooit besloten om ermee te stoppen. Mijn liefde voor hen is alleen maar gegroeid. Nou ja, op 7 juli begint de band Bon Jovi met hun Forever Tour. Het is de eerste grote tournee van de band na deze stembandoperatie. En de tour start in, met 4 concerten in Madison Square Garden in New York. Hoppa, doe maar gek. En daarna reist de band door naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland met onder meer een optreden in het Londense Wembley Stadium. Ja, Bon Jovi werd al in 1983 opgericht. Dat is iets voor jouw geboorte, volgens mij.
1: Ja.
0: Door onder andere Jon Bon Jovi. Ja, en de band heeft inmiddels 15 studioalbums uitgebracht en scoorde hits met Always, Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, It's My Life. Maar ook met deze knaller.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is extra vertraging tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het asfalt is daar beschadigd. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Iedereen wil een feestje met jou vieren. Je wist het niet, maar dat is het gewoon. Welkom terug. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en tegenover mij zit de immerknappe Danique.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Het is tijd voor Wat weet jij van? Als jullie vaker naar ons luisteren, en dat hoop ik toch potverdorie.
1: Ja, serieus.
0: Potverdorie. Dan weet je dat wij een programma hebben dat Gelijkspel heet. En dat wordt gepresenteerd door Deborah. En Deborah die behandelt daarin altijd een bijzondere sport.
1: Oeh.
0: De vraag is dus, heb jij afgelopen dinsdag, kijk, ik was er namelijk bij, geluisterd naar Gelijkspel, Danique? Of was jij iets aan het doen voor je school?
1: Ja, ik was met school bezig.
0: Ja. Dus daarom dacht ik, dit is een mooie om dit keer te behandelen, want ik weet dat jij niet hebt geluisterd.
1: Ja, maar weet je wat nou mijn voordeel aan is? Ik weet dus niet veel van sport, maar bij deze gekke sporten boeit dat dus niet, omdat ik denk dat niemand het weet.
0: Nee, precies. Nou ja, dit zou zomaar iets bijzonders kunnen zijn. Ja. We gaan even luisteren naar de vraag van Deborah. Speciaal voor jou, Danique.
2: Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo goed ben in schaken. Ben jij dat ook niet? Dan is dit misschien een goede sport voor jou. Wat kan je mij vertellen over anti-schaken?
1: Wow, ja,
0: gezicht van jou alleen al.
1: Ik kan schaken.
0: Jij kan wel schaken.
1: Ik kan schaken, maar wat?
0: Maar wat is anti-schaken dan?
1: Schaken achteruit spelen.
0: En hoe spelen we het dan achteruit? Dan beginnen we met niks op het bord en dan gaan we langzaam stenen terugzetten.
1: Oké, misschien is dit wel een ding. Dat je begint gewoon met pionnen staan ergens en wie als eerste hem terugkrijgt. Zoals je begint met spelen, dus de pionnen, dus koningin weer in het midden en bla bla bla, de koning daarnaast. Misschien zo dat je hem achterstevoren.
0: Ah, dus dat je het op allerlei random plekken zet.
1: Ja, en wie hem als eerst weer netjes op het beginbord
0: Het is, ik vind het een hele creatieve oplossing, maar het antwoord is nee.
1: Wacht,
0: anti-schaken. Oh, ja, ga je toch? Heb je een andere ingeving nog?
1: Maar ik vraag me, heeft het überhaupt wel echt met schaken te maken?
0: Zeker weten.
1: Oké, ja, dan geef ik het op.
0: Oké, nou, anti-schaken, ook wel weggeefschaak, losing chess of anti-chess genoemd, is een populaire schaakvariant waarbij het doel is om al je eigen stukken kwijt te raken. En de eerste speler die geen stukken meer over heeft, wint de partij. Nou, een aantal belangrijke regels. En als je dus kunt schaken, dan snap je hoe krankzinnig dit klinkt. Slaan is verplicht. Oh. Als je de kans hebt om een stuk van een tegenstander te slaan, dan moet je dat doen. Kun je op meerdere manieren slaan, dan mag je zelf kiezen welk stuk je slaat. Dus je mag er maar één. Dus het is niet dat je er dan, weet je. De koning is gewoon een stuk. De koning heeft in dit spel geen speciale bescherming. Er bestaat dus geen schaak of mat. Promoveren. Pionnen, die kun je promoveren tot elk gewenst stuk, inclusief een koning die geen rechten heeft, dus maakt niet uit. En dan hebben we pad is winst. Sta je pad, dus kun je geen enkele legale zet meer spelen, dan win je het spel.
1: Ja, dus.
0: En die variant draait volledig om het slim weggeven van je eigen stukken en het forceren van je tegenstanders om jouw stukken te slaan. Dus je wil dat ze je slaan, want als jij ze allemaal kwijt bent, heb jij gewonnen. Er is een hele club van, kan ik je vertellen. En er was vorig jaar een WK. Ik maak geen grappen.
1: Ja, ik denk dat dit echt heel moeilijk is.
0: Dat denk ik dus ook.
1: Want, oké, je kan dus niet schaakmat staan, maar wel pad. Ja. In mijn oren klinkt dat hetzelfde als...
0: Ja, een padstelling. Het komt vanuit de padstelling. We zijn allebei...
1: Het is niet schaakmat staan, maar wel... Ik vind het al raar dat je zegt, ik kan geen legale kant op. Dat lijkt me dan wel moeilijk. Want dan, ja. En... de tactiek dat je je eigen schaakstukken weg moet laten spelen en moeilijk. Maar ook dat je dan, dus als de koning of koningin doodgaat, dat het dus dan niet boeit en dat je er verder speelt. Dus je moet echt al je...
0: Ja, je moet alles kwijtraken. En je moet het dus zo neerzetten dat jouw tegenpartij wel moet, want slaan moet. Dus als je hem goed zet, snap je?
1: Maar zou begin je dan wel hetzelfde...
0: Je begint met de exactezelfde opstelling als bij normaal schaken.
1: Wow, dit zou ik een keer willen proberen. Ik denk dat dit echt wel heel moeilijk is.
0: Maar... Het lijkt me heel erg leuk.
1: Ja, dat wel. Maar ik denk als je niet kan schaken dat dit een makkelijker spel is. Omdat je dan ook niet weet wat je doet. Dan dat jij de tactiek in je hoofd hebt.
0: Vooruit
1: en
0: moet
1: dus
0: denken.
1: En los moet gaan laten.
0: Ja, ben benieuwd. Anti-schaken, zegt oma John. Het bord en de stukken in één maai van tafel en een potje bier openen. Is dat anti-schaken?
1: Ja, dat is
0: ik denk het wel. Ik denk dat dat een variant is op een thema. Ja, dat dus. Ik vond het wel een leuke.
1: Ja, ik ga hier een keer... Ik ken wel mensen waarvan ik waarschijnlijk denk dat die dit een keer met mij willen proberen. Dan ga ik jullie vertellen hoe het ging. Want...
0: Daar ben ik wel heel benieuwd naar, inderdaad. Gaaf. Nou, dat was het dus voor Deborah's bijzondere sport. Als je nou meer bijzondere sporten wilt horen, of ook over doodnormale sporten, dan zorg je ervoor dat je elke dinsdag inschakelt van 6 tot 8 op Girl Power Radio. Want dan is het tijd voor gelijkspel. Ik kan jullie vertellen, de komende 2 weken zijn nog oude stijl. En dan hebben we even hebben de dames van Gelijkspel even een zomerbreakie.
1: Ja.
0: En dan komen ze in september terug met niet 1, maar 2 afleveringen per week.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, en dat lijkt me super gaaf.
1: Ja.
0: Nou, als jij dit hoort en jij weet hoe, of jij bent misschien wel kampioen antischaak, kan hè?
1: Ja.
0: Laat het even weten hoe het precies zit. Of ik het goed heb uitgelegd. Of ik misschien stiekem regels heb bedacht die er helemaal niet zijn. En als je daar dan toch bent, vraag meteen even een verzoekplaatje aan. Dat kan je doen door te gaan naar 0634606464. Ging dat te snel? Doe je dat via het WhatsApp-icoontje op de website www.girlpowerradio.nl. Of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Kijk en luister je, net als ome John, mee in de Twitch streamchat. Kun je daar natuurlijk ook achterlaten. Of... een ander alternatieve sport die Deborah moet gaan behandelen.
1: Ja.
0: Gaan we gewoon doorgeven aan haar.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, ben je klaar voor het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, kom maar op.
1: Wederom weer iets waar je helemaal niks aan hebt, of misschien juist wel.
2: Oké.
1: Hou jij van koffie in de ochtend? Goeie vraag. Ik zie jou eigenlijk nooit koffie in de ochtend drinken.
2: Nee, hè? Niet per se.
1: Nee. Nee, ik zeg, volgens mij ben je weer van een sapje of een kopje thee.
2: Ja.
1: Ja, nou ja, ik hou ervan en ik heb het nodig, omdat ik anders echt gewoon niet vooruit te branden ben. Maar er is onderzoek gedaan. En waar ik denk dat die 6 liter die jij de hele tijd voor mij moet zetten, mij wakker houdt. Schijnt het dus dat een appel eten effectiever is om je 's ochtends wakker te houden dan koffie.
2: Dat is raar.
1: Same. Maar het staat er toch echt.
2: Ja.
1: Ja. Wow. Dus als er weer eens een keer geen koffie is, want geen bonen, dan moet je gewoon even een appeltje naar me toe gooien.
2: Ja, of gewoon überhaupt appels, dat is ook beter voor je. Gezond en daar heb je
1: maar
2: al één van
1: koffie ook lekker.
2: Ja, maar kijk, je moet het zo zien. En je hebt gelijk vitamintjes binnen. En je hebt al één van de 2 stukken fruit die je per dag moet eten op. En het is goedkoper.
1: Ja, mam.
2: Ik hoor win. En je gaat niet zo en je gaat niet uit je mond meuren.
1: Sorry? Wat zeg jij tegen mij?
2: Nee, ik moet altijd aan docenten denken.
1: Aan docenten?
2: Ja.
1: Help me even.
2: Heb je dat nooit gehad dat je dan een... Het valt me op dat we nou meesters zijn. Dat ze dan naast je komen staan en dat ze dan zo'n koffiewalm uit hun mond komt. Wow.
1: Oh, nee. Wow. Nee, ik had wel een docent met een checkback, noemden wij hem. Ja, je snapt wat ik bedoel, hè?
2: Ja.
1: Nou ja, misschien... Oké. Misschien moet ik die appel toch maar eens gaan proberen. Ja, voordat allebei. Jij ineens gaat zeggen, ja, ik had een stageplek. En daar stonk de stagebegeleider uit de straat, jongen.
2: Oh my lord. Help. Ja. Nou, of gaan allebei.
1: Appels en koffie.
2: Ja.
1: Ja, waarom ook niet? Nee. Of koffie met een appelflap. Nog beter.
2: Ja, maar dan krijg je weer suikers.
1: Ja, nou en?
3: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food,

0: Lekker appel plukken met Erykah Badu, Apple Tree. En zij brengt ons alweer soepeltjes maar zeker naar het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan. Potverdokkes.
1: Maar ja, we hebben nog 2 hele uren, jongens.
0: Ja, en daarin komt een hoop gezelligs voorbij. We hebben natuurlijk in het volgende uur, daar openen we mee, de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie keihard naar de nummer 1 gestemd. Dan hebben wij een tussenstandje voor de 3 kanshebbers van deze week.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ik ben benieuwd.
1: Interessant.
0: We hebben natuurlijk opmerkelijk nieuws. En niet 1, maar wel meer opmerkelijke nieuwsen.
1: Veel.
0: We hebben Dieren Donderdag. We gaan een dier in het zonnetje zetten. En ik zeg echt een dier in het zonnetje zetten. Ja. Dit is geen kevertje, geen muisje.
1: Nee.
0: En dan is er natuurlijk in het laatste uur ruimte voor je verzoekjes. Als je denkt, het kriebelt nu al. Ik wil het kwijt. Dan kun je alvast een appje sturen naar 0634606464 met je verzoekje. Denk je, ja, dat ging een beetje snel, Rea. Dan ga je gewoon naar de Girl Power Radio website. Dat is www.girlpowerradio.nl. Simpeler kan haast niet. Daar klik je op het WhatsApp-icoontje. Laat je daar je verzoekje achter. En dat kun je ook doen in de gratis te downloaden Girl Power Radio app. In elke app store. En daar hebben wij verder niets van je nodig. Geen centen, geen persoonlijke gegevens of andere enge dingen. Alleen maar jouw klik. En dan vervolgens natuurlijk dat berichtje. Wat heb ik dan nog meer? Wat is er dan nog meer? Hoe kan je me nog meer bereiken? Oh ja, als je net als Ome John meekijkt in de Twitch stream chat, dan kun je daar ook je verzoekje achterlaten. Makkelijker ken het niet.
1: Nee.
0: Moeilijker wel. Ik kan het wel moeilijker maken. Zullen we dat gewoon doen? Nee, doen we niet. Nee, doen we niet. Dat doen we niet.
1: Nee.
0: Ik heb nog 1 gezellig liedje voor je. Nou ja, is het een gezellig liedje? Ja, ik vind het wel gezellig.
1: Fijn.
0: Het is een lekkere meezingert. Daarna dus het journaal. En dan komen we bij je terug met de powerplaat van deze week. Nergens naartoe gaan.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12, met daar een kwartier op onthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Malden en Boksmeer. Een half uur vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: een duik, een frisse duik zelfs, in het water met onze paardenmeisje.
1: Ja.
0: Horse Girl. Zij is de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat wij op dit moment weer...
1: 3 kanshebbers hebben.
0: Ja, en ik heb een tussenstand en die is nu alweer veranderd. Vriendin.
1: Wat?
0: Ja.
1: Wow, oh nee.
0: Ja, zeker. De 3 kanshebbers in willekeurige volgorde voor deze week waren... Hugel, Big Sion, Scott Storch met Body Drop. Tovello en Stromae met De Fleur, Time Stromae. En Disco Lines, Masic Mason en Princess Superstar met Push It.
1: Oké. Dat zijn 3 leuke... Ja, leuk.
0: Jawel.
1: 3 nummers.
0: Lekker leuk.
1: 3 leuke misschien nummers.
0: Maar... Er kan uiteindelijk maar 1 de winnaar zijn. Vandaag kun je nog stemmen tot 6 uur.
1: Doe dat.
0: Maar waar kan je dan op stemmen?
1: Je kan nu nog 2 uur lang stemmen op de Instagram stories.
0: Yes.
1: Wow. Je kan ook nog stemmen via de website www.culpaaradio.nl.
0: Ja.
1: En via onze gratis te downloaden app. En we hebben bij allebei niks van je nodig. Dus je kan gewoon lekker stemmen. En als je dat niet doet en jouw lievelingswin niet, mag je ook niet huilen.
0: Dan mag je niet huilen. Nee, precies. Nou ja, zoals ik al zei, 3 kanshebbers. En op dit moment onderaan de lijst bungelend. Met slechts 13% van de stemmen.
1: Ja.
0: Hugel. Met Body Drop.
1: Ja, dit verbaast mij niet.
0: Ja, nou, ik vind wel een beetje... Ik denk wel een
1: jammer,
0: beetje van wat is gebeurd, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Ach ja, je kan niet alles hebben. We gaan er nog 1 keer naar luisteren. Misschien luister jij en denk jij, hé, wacht even. Ik wil wel dat hij wint.
1: Ja.
0: Zou zomaar kunnen, hè? Stem, stem, stem. Kanshebber nummer 1. Op dit moment 13% van de stemmen. Dat is weinig, jongens. Body Drop, Hugel en Big Sean en Scott Storch.

0: Vriendin,
1: ja.
0: Ik zie, er gebeurt net iets.
1: Wat gebeurt hier allemaal?
0: Ja, ik ben even onwijs afgeleid. Ik krijg van iemand, dit is even de tussenstopje, want dit was natuurlijk de laagst scorende powerplaat op dit moment.
1: Klopt.
0: Als je het heel zielig vindt, moet je erop stemmen.
1: Ja.
0: En hoe doe je dat? Via de website?
1: Via de website, inderdaad.
0: Via de app?
1: En via nu nog de Instagram story.
0: Ja. Ja, en ik was dus op zoek naar iets en ik krijg een berichtje van iemand binnen over... Ik denk, nee, weet je wat? Ik bewaar het tot het opmerkelijke nieuws.
1: Oké, is goed.
0: Dat is wel een goeie.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Want we blijven gewoon even bij die powerplaten, want luister en huiver, fijne mensen om. We hebben er nog twee kanshebbers over. Ik zei net al, diegene die je zojuist hoorde, die heeft slechts 13% van de stemmen.
1: Dat is niet veel.
0: Dan hebben wij op de tweede plek met 37% van de stemmen. 37% van de stemmen. Dat is meteen een grote sprong, hè?
1: Ja.
0: Push It van Disco Lines, Maisik Mason en Princess Superstar.
1: Hey, hey, hey, hey, hey.
0: Ik had hem een beetje verwacht. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of ik blij ben met degene die nu bovenaan staat.
1: Ja, ik hoopte gewoon één van deze twee. En,
0: ja.
1: Maar welke, ja, ik weet... Dan weet je pas volgende week donderdag of we er blij mee zijn eigenlijk na zoveel keer.
0: Ja, precies. Dan zijn we uitgejankt of uitgejuicht.
1: Ja.
0: Eén van de twee. Maar goed, op dit moment is op de nummer 2. Maar nog open voor stemmen de hele dag tot 6 uur. En via de stories tot, nou, laten we zeggen een uurtje of 10, 11.
1: Ja.
0: Disco Lines van Maisik Mason, Princess Superstar. Push It!

0: I Stromae. Ja, het... Nou, hier komt hij. Oké, ik ga er wel iets over zeggen.
1: Oké, kom maar.
0: Hij staat bovenaan.
1: Ja.
0: En het is echt geen slecht nummer. Maar ik ben zo bang dat ik heel de volgende week in slaap ga sukkelen.
1: Ja.
0: En
1: ik een beetje verdrietig.
0: I cannot. Deze depressieve gevoelens. Nee, ja. Zeker niet.
1: Gaan
0: in de
1: niet alleen zitten huilen.
0: Bloedhitte die eraan komt volgende week. Dus.
1: Ja.
0: Goed. Op dit moment op nummer 1. Doveloos Stromae. De Fleur is Stromae.

0: op dit moment dus de nummer 1, Tove Lo en Stromae met Bring Me Flowers. Nee, De Fleur. Ja,
1: er kan nog van alles gebeuren.
0: Ja. Jullie moeten gewoon gaan stemmen.
1: Ja, doe het.
0: En dat brengt ons bij de Zin in een plaat. Een plaat die helemaal niks te maken heeft met die kanshebbers om powerplaat te worden. Een plaat waar wij in dit geval voornamelijk Daniek, denk ik, enorm blij van wordt.
1: Ja, we gaan even naar hele andere kant op.
0: Vertel.
1: Want ik had wel eens zin in licht uit van de oppositie.
0: Oh jeetje. Nou, eigenlijk moet het licht aan. Ja. Want luister, mensen moeten opstaan. Mensen op tijd op werk. Maar
1: ik denk
0: dat de beat wel gaat helpen bij deze ochtendgymnastiek. Goed, speciaal voor jou de Zin in een plaat. Licht uit, die app

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide 12 met ook daar een kwartier op onthoud. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert 9 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Malden en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur op onthoud. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Met niemand minder dan onze allereigenste Dani.
2: Yay. Ja, ik heb er heel veel. Ik heb heel veel.
1: Heel veel zelfs.
2: Ja.
1: Nou, kom maar door met je opmerkelijke nieuws.
2: Oké, we beginnen nog hier in Nederland. Want het was al bekend dat FIFA Urko Joke heeft gevraagd om op te treden bij het WK.
1: Ja, maar nou, die was gevallen?
2: Ja, van het balkon.
1: Ja, oh, dat is niet grappig, hè?
2: Nou vertelt ze dat het dus weer zo dusdanig goed is met haar, dat ze erheen kan. Dus dat betekent dat als Nederland door is naar de volgende ronde, ze die kant op gaat en op het hele mooie WK kan gaan optreden.
1: Ik ben er helemaal stil van.
2: Ja, ik vind... Alleen kon ik
1: kijk, ik gun het haar echt van harte, harte, harte. Maar ik vind het land en de plek... Oh, lieve Joke.
2: Maar ook het... Ik denk ook de hoeveelheid fanbase die ze krijgt... weet ik ook niet of ze daar gelukkig van wordt.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Joke is een hartstikke lieve vrouw. Dus we hebben natuurlijk een special met haar gemaakt... ooit hier voor avonturen. En toen was ze in de studio met haar beste vriendin Selma. Supergezellig. Ja, het was echt heel... Maar ja, ik gun haar ook gewoon... Een beetje de rustige...
2: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
2: Volgens mij kan ze in Nederland nog wel een beetje over straat.
1: Ja hoor, dan kan
2: een
1: ze gewoon,
2: een foto,
1: ze gaat gewoon lekker naar de Hoogvliet en zo. Dus, nee, ja, maar...
2: Ja.
1: Och, ja. Ik gun het er. En aan de andere kant hoop ik ook dat er iemand... Nou weet ik dat haar zoon er best wel bovenop zit. Haar ook een beetje beschermt tegen de gekte die Amerika heet. In de breedste zin van het woord.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, als we toch met het WK bezig zijn, heb ik daar nog wat over. Want de Schotse voetbalfans zetten Boston op zijn kop. Zo dusdanig erg dat er meerdere kroegen zijn waar het bier op is.
1: Omdat... Sorry, het bier op?
2: Luister, de Schotse mensen hebben 4 keer zoveel bier gedronken... als dat in het vierdaagse weekend van 4 juli, dus 4th of July, gedronken wordt. 4 keer
1: en
2: meer.
1: 4th of July is al cray cray. Ja. Hey.
2: Er is er bij eentje die zegt... ze hebben 3 keer meer bier gekocht... hebben verkocht daar... dan tijdens de St. Patrick's Day.
1: Niet!
2: Ja, en ze lopen ook allemaal in...
1: En St. Patrick's Day is een bierfeest.
2: Ja, dus ze hebben nu een probleem... en moeten dus nu voor zaterdag... heel veel bier hebben. Maar doordat het dus om meerdere locaties gaat... wordt dit best wel een...
1: Problemage.
2: Ja, en de Schotse mensen zijn ook niet te stoppen. Want ze lopen gewoon met hun doedelzak en in hun Schotse rok over straat. Wat ook heel veel kijkers biedt.
1: Oh, ik vind het ergens wel prachtig ook.
2: Ja.
1: Scotland for the win.
2: Ja.
1: Pak ze jongens, laat ze een poepje ruiken.
2: Ja.
1: Nou, maar geen bier. Ja. Dat is dan wel weer een beetje jammer.
2: Maar over gekte op de straat. In Londen was gisteren... de Naked Bike Ride.
1: Oh god.
2: Ja. Wat er dan gebeurt is dat mensen, zoals ze dat noemen, naakt op een fiets door Londen heen gaan. Maar er is dus nu een beetje taboe om. Want wat bleek dat meer dan 80% van deze mensen op een, hoe zeg je dat, leenfiets, deelfiets fietste.
1: Oh.
2: En ook niet even een doekje op het zadel had gelegd.
1: Oh.
2: Dus daar is nu best wel een...
1: Girl. Ja, ik wil, als je op je eigen fiets met je zuignap gaat zitten, dat vind ik prima.
2: Maar
1: als ik daarna er nog op moet, omdat het een NS-fiets is.
2: Snap je?
1: Maar, jongens.
2: We hebben ook nog, gaan we even naar een heel ander land. Want de directeur van Louvre.
1: Het Louvre.
2: Ja, het Louvre.
1: Het Louvre. Le Louvre.
2: Ja, in Frankrijk, die heeft bevestigd dat de renovatie ervan aankomt. Want die is absoluut noodzakelijk. Na schatting gaat dit 1 miljard euro kosten.
1: Sorry, wat?
2: Ja, en... dit
1: en gaat Elon Musk het betalen? Want die is de enige waarvan ik weet dat hij 1 miljard heeft.
2: Dat zou je wel hopen.
1: Ja.
2: De plannen zijn voor volgend jaar januari. En ze willen dit gaan betalen door de toegangsprijs voor niet-EU-bewoners te omhoog te gooien.
1: Amerikanen. Lekker voor ze, sorry.
2: Meer donaties.
1: Dat?
2: En er komt ook een bijdrage van het Louvre parlement uit Abu Dhabi.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat waren mijn nieuwtjes voor vandaag weer.
1: Wauw, dat is inderdaad een hoop. Ik vind het bijzonder. Oh, nou ja, heb jij, dan zit je thuis te luisteren en zeg je... Hey, maar je hebt één opmerkelijk nieuwtje gemist, Daantje.
2: Tell us.
1: Laat het ons weten. Stuur een appje naar 0634606464. Stuur een berichtje via onze website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Kijk en luister je mee via de Twitch stream chat. Kun je daar ook je berichtje achterlaten. En als je daar toch bent, laat ons dan meteen even weten wat je in het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan wilt horen aan verzoekplaatjes.
2: Ja.
1: Twee regels, geen ABBA en geen panfluit.
2: Nee.
1: Nou, zo makkelijk kan het zijn. Ja. We gaan even lekker omhoog met The M People, Moving On Up. Daarna komen we bij je terug met Dierendonderdag.

0: And people moving on up. And we're moving on forward to Dieren Donderdag.
1: Hey.
0: Elke week een dier in het zonnetje. Van lieve dieren tot uitgestorven dieren. Van alles komt er langs. En vandaag gaan we het hebben over, Danique, waar gaan we het over hebben?
1: De witte walvis.
0: De witte walvis.
1: Want naast de walvis bestaat ook de witte walvis.
0: Precies.
1: Ik denk dat veel mensen dat niet weten.
0: Nee, en we kennen deze beter als de beluga.
1: Ja.
0: En dat is één van de meest expressieve, luidruchtige en grappige wezens in de oceaan. Althans, dat heb jij mij wijsgemaakt.
1: Ja.
0: Want waar andere walvissen vaak een mysterieuze, serene indruk achterlaten, gedraagt de beluga zich meer als de clown van de klas.
1: Ja.
0: Heb jij voor mij domme, bijzondere feitjes over deze vrolijke, enorme unit?
1: Ja, want ze hebben op hun voorhoofd een enorme bult zitten.
0: Ja.
1: Dat wordt ook wel een meloen genoemd.
0: Ik dacht altijd, ja, het is een beetje waterhoofd, dacht ik.
1: Ja, nou, deze bult zit dus vol met vet en olie en helpt hen met navigeren van het geluid. Doordat het golven
0: opvangt.
1: Ja.
0: Het is een soort antenne. Een gel-antenne.
1: Ja, en deze vind ik heel leuk. Want ze kunnen dus ook ja, nee knikken of schudden, hoe je het zegt.
0: Oh, echt? Ja, en doen ze dat dan ook?
1: Ja, want ze doen het niet veel, maar ze kunnen het wel doen. Hierdoor kunnen ze ook instemming geven als ze willen zwemmen waar ze heen gaan met... Ja, nee, daar wil ik niet heen.
0: Nou, oké, nee, maar luister, want volgens mij zit het bij dolfijnen en zo. Kan dat niet, omdat die nekwervel aan elkaar zit.
1: Ja,
0: klopt. Waarom heeft de beluga dan een losse nekwervel? Vragen wij ons vriendelijk toch dringend af.
1: Dat omdat die anders is. Want inderdaad, de normale walvissen hebben dat niet.
0: Nee.
1: Ja, en ze stoppen nooit met praten. Want ze fluiten, klikken, giechelen, piepen constant.
0: Giechelen ook?
1: Ja.
0: Wat grappig.
1: Maar dat komt doordat ze geluiden nadoen.
0: Ah.
1: Ja, dus ik een beetje net als ik.
0: Ja, ik wil het niet zeggen, maar ik ben blij dat je het zelf zegt.
1: Ja. In gevangenis... Hallo?
0: Ja,
1: in gevangenisschap proberen ze zelfs menselijke stemgeluiden na te doen.
0: Oh, ja. Echt?
1: En ze zeggen, er was dus ooit een duiker die dacht dat het een echte collega was. Omdat hij dus zo'n klank hoorde.
0: Oh echt? Die dacht, mijn collega roept mij, maar het was gewoon de vis die zo ha ha ha.
1: Ja.
0: Wel en grappig.
1: Je zou verwachten dat de witte walvis wit geboren wordt.
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Oh nee?
1: Ze zijn diep donkergrijs of bruin.
0: Oké.
1: Okay. Ja, pas na een jaar of 8 verliezen ze al hun pigment.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Nee, dat is toch super raar.
0: Hmm.
1: En dan hier is de laatste. Wist je dat ze een speciale ingebouwde achteruitversnelling hebben?
0: Wat?
1: Ja, ze kunnen dus heel hard achteruit zwemmen. Maar ze moeten ook hele bochten kunnen maken. Ja, dus daarom hebben ze speciale...
0: Ik vind het wel vet dat ze achteruit kunnen zwemmen.
1: Ja, en ze hebben dus ook een specifieke flipperbouw voor het achteruit zwemmen. Want dat is dus anders dan bij de vooruitzwem.
0: Dat snap ik.
1: Ja, en ze zijn een van de weinige walvisachtigen die dit heeft. En die perfect achteruit kan zwemmen.
0: Super cool, man.
1: Ja, zie het al voor je? Ik zie het al voor me dat je zo'n ding achteruit ziet zwemmen. Dan zou ik ook even kijken.
0: Ja. Oh,
1: wat gebeurt hier? Maar ik vind ze maar eng.
0: Vind je ze eng?
1: Ik vind walvissen... Ik ben sowieso niet...
0: Omdat het zo groot is?
1: Ja, ik heb ze nog nooit echt gezien. Maar als ik een video kijk waarbij je ongeveer kan zien met een boot erbij hoe groot die is, dan zet ik dat uit. Ik vind dat zo eng.
0: Echt waar?
1: Dus ze zijn heel mooi, maar doordat ze zo groot zijn, daar krijg je heel erg de kriebels van. Ja.
0: En mocht je nou... Vandaar dat je mij zo aardig vindt, omdat ik niet zo klein ben, niet zo groot ben.
1: Nee. Maar mocht je nou hier wat leuks over willen zien, zoek het dan vooral even op. Want er zijn zat video's waarin je dus ook de witte walvis geluid hoort maken en hoort zingen en muziek maken. En niet muziek maken door gevangenschap, maar ook gewoon
0: in
1: de natuur. Doordat, ja, ze zeggen dat muziek, het is niet zo, je hoort geen gitaar.
0: Nee. De eerste beluga die gitaar speelt moet nog geboren worden, maar op zich. Hè,
1: het is wel gewoon, want de oppervlakte deinst dus ook echt mee. Dus ik zie het ook wel voor me dat je dan als vis zijn en zo.
0: Dat je dus eigenlijk naar het concert gaat van de beluga.
1: Ja,
0: zo van, hé, gaan we vanavond mee? Ga je naar een beluga showtje?
1: Want die straling, althans hoe noem je dat? Ja, straling en geluidsgolven.
0: Geluidsgolven, dat was wat we zochten, ja. Wat cool.
1: Ja.
0: Dat is wel echt heel vet. Nou, we hebben weer heel veel geleerd op deze Dieren Donderdag. Potversnokkidokkies. En al deze kennis brengt ons alweer zo goed als aan het einde van het tweede uur van Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Oh nee. Oh, gelukkig hebben we nog een heel uur voor je klaarstaan. En in dat hele uur hebben wij de jukebox van Pasquinel. We hebben een kwartje van hem gekregen en een mooie plaat. En natuurlijk het sportnieuws met niemand minder dan onze allereigenste Deborah. Verder ruimte voor jouw verzoekjes. Ja. En muzieknieuws natuurlijk, hè?
1: Wow.
0: Hallo. En de drie van vandaag. De drie van?
1: Vandaag.
0: Zou er een dierennieuwtje bij zitten?
1: Nou, het is vast wel. Hoop ik. Misschien.
0: We gaan het meemaken. Jij gaat het vanzelf horen. Maar nu eerst muziek, daarna het journaal. Dan komen wij terug met uur drie van Vallen en Opstaan. Nergens aankomen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving. En waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig. En dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 9 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 12. Ook daar is het oponthoud een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ja, je hoorde Just Like a Pill van Pink. En zij luiden voor jullie en voor ons het derde en laatste uur Vallen en Opstaan in op deze donderdagochtend. 18 is het alweer. 18 ja. juni.
1: Snotverdokkes.
0: Ja, normaal gesproken op donderdag zit Pasquinel aan mijn zijde. Ik ben heel blij dat jij er bent, Aniek. Want in mijn eentje is het natuurlijk ook maar niks. Maar Pasquinel heeft ook een eigen vaste rubriek in de show. En dat is zijn jukebox. Pasquinel is opgegroeid in een heel warm en fijn gezin waar ook een jukebox in huis was. Zo'n echte, met singeltjes erin. En zijn vader onderhield dat ding en hield de kinderen daarbij weg. Terecht natuurlijk, voordat ze met hun vette vingertjes al die platen naar God gingen helpen. Maar heel af en toe mocht Pasquinel een plaatje kiezen uit die jukebox. En daar heeft hij hele warme herinneringen aan. En elke donderdagochtend kiest hij een van die platen met zijn jeugdsentiment uit. Gooien wij een kwartje in de jukebox hier. En hebben we, nou ja, eigenlijk een mooi momentje terug in de tijd. Maar hij is er niet. Hij heeft ons wel een kwartje gegeven. Ja. En ik heb even gekeken naar wat er allemaal in de jukebox zit van Pasquinel's vader. En ik heb een plaatje gekozen. Ik neem je mee naar 1968.
1: Zo.
0: We gaan luisteren zometeen naar The Foundations. Een iconische Britse soul-pop band met het nummer Build Me Up Buttercup. Het werd geschreven door Mike Dabo en Tony McCauley en gezongen door leadzanger Colin Young. En ondanks de vrolijke melodie is de tekst verrassend melancholisch en gaat het eigenlijk over een eenzijdige liefde en teleurstelling. Het zal dus niet. Nou, het nummer werd uitgebracht in november 1968 en groeide wereldwijd uit tot een enorme hit. Het bereikte uiteindelijk de derde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de tweede plaats op de Britse hooglijst. Nou, de tekst vertelt het verhaal van een man die hopeloos verliefd is op een mevrouw die hem maar aan het lijntje houdt. Ze belooft hem op te zoeken, maar laat hem telkens wachten en belt eigenlijk nooit. Ondanks dat hij zich als een speelgoedje voelt, smeekt hij haar om aandacht en om haar dat hij er gewoon niet los kan laten. De Foundations waren trouwens een zeer bijzondere band voor die tijd. Ze waren de eerste succesvolle multiculturele band in het Verenigd Koninkrijk en bestonden uit leden met diverse achtergronden. West-Indisch, Wit-Brits en Sri Lankaanse muzikanten. Ze stonden erom bekend dat ze die beroemde Amerikaanse Motown sound uitstekend wisten na te bootsen. Dat is ook echt zo. Ik heb heel lang gedacht dat het een Motown band was, namelijk. Nou ja, in de latere decennia werd de single wereldwijd opnieuw ontdekt en dit was grotendeels te danken aan de legendarische scène met de ritmische karaoke in de openingscredits van de iconische comedyfilm There's Something About Mary uit 1998. Ja, ja. Voor de mensen die denken, oh, dat weet ik niet. Ik zou zeggen, check it out. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Ben je ook klaar voor het kwartje?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie. Kwartje erin.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Nederland speelde gisteren de tweede cricketwedstrijd in de ICC Women's T20 World Cup. De tegenstander was India en India is de nummer 3 van de wereldranglijst en Nederland staat momenteel op nummer 14. India won met 95 runs verschil, maar Nederland heeft zich kranig geweerd tegen deze grootmacht. En aanstaande zaterdag om 11:30 mag Nederland weer tegen een grootmacht in deze sport, namelijk Australië. Deze wedstrijd is te volgen via de NOS livestream. En als je ook de andere wedstrijden wil zien, dan kan je ICC TV volgen. Het protest dat Rico Verhoeven had ingediend tegen de uitslag van zijn boksgevecht om de WBC wereldtitel in het zwaargewicht tegen de Oekraïner Oleksandr Usyk heeft niet tot het door hem gewenste resultaat geleid. Wereldkampioen Usyk blijft de winnaar van de strijd die na 11 van de 12 geplande ronden door de scheidsrechter werd beëindigd. Wel liet de Middle East Professional Boxing Commission, waar de scheidsrechters onder vallen, volgens Verhoeven weten dat hij gelijk had dat de bel voor het einde van de 11e ronde al had geklonken toen hij een technisch knock-out kreeg. Verhoeven had protest aangetekend tegen de technische knock-out. Hij wilde dat de uitslag ongeldig zou worden verklaard en dat er een rematch zou worden ingepland. Die herkansing wil hij nog steeds. De FIFA heeft sinds de start van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bijna 400.000 haatdragende online reacties verwijderd. Er zijn vanaf de eerste wedstrijd op 11 juni 3,8 miljoen berichten beoordeeld. De teleurstelling bij Portugal was groot na de misstap tegen de Democratische Republiek Congo. Het werd 1-1 op het WK. Bondscoach Roberto Martinez verdedigde het besluit om Cristiano Ronaldo op het veld te laten staan. Ronaldo speelde een matige wedstrijd en was grotendeels onzichtbaar. Na het laatste fluitsignaal liep de sterspeler alleen van het veld af. Hij sprak nog wel met de media, maar had weinig te vertellen. Dit is nu eenmaal voetbal. Portugal had kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen. Beide resultaten waren mogelijk, zo zei hij. Ondanks het matige optreden haalde Martinez Ronaldo niet naar de kant. Het heeft geen zin om de Portugese topscorer alle tijden naar de kant te halen in een wedstrijd waarin je doelpunten nodig hebt, zo zei Martinez. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. A20 naar Gouda bij Schiedam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.

0: Annemarie en Shania Twain hebben samen Unhealthy gezongen. Ja, dat klopt wel.
1: Ja,
0: lekker. Want het gaat over een ongezonde relatie.
1: Ja.
0: Het is tijd voor de drie van vandaag, Danique. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké, okay, hebben we leuke...
0: We hebben dierenfeitjes leuke... vandaag.
1: Oh, hey.
0: Ja, de drie van vandaag, dat zijn drie nutteloze feitjes, weetjes, niksjes... waar je helemaal geen ene klap aan hebt... die ervoor zorgen dat je zo meteen bij het koffiezetapparaat... enorm de blits gaat maken.
1: Ja.
0: Iedereen denkt zo, je bent echt super slim.
1: Ja.
0: Of op zijn minst een beetje gek. En dat is helemaal niet erg als mensen dat van je vinden, zeg ik. Hé, hey, je valt weer weg. Ja, er is iets met jouw snoertje.
1: Ik zit er niet eens
0: jouw
1: aan.
0: Jouw snoertje is een beetje raar.
1: Ik zit er niet aan.
0: Dan ik de snoertje ik is een beetje gek.
1: Ja, ik ben wel meer gek.
0: Ja, precies. Nou ja, maar niet zo gek als de dierennieuwtjes die ik heb. Nou, of misschien valt het wel mee trouwens.
1: Ja,
0: we beginnen met de olifant. Wij houden beide van olifanten.
1: Ja.
0: Oh. Ja. Even een dingetje wat niet erbij hoort. Maar olifanten kunnen dus beter ruiken dan honden.
1: Ja, en wist je dat je dus ook olifanten uit elkaar soort kan halen door de vorm van de oren?
0: Ja.
1: Ja, ook zo interessant.
0: De Indische en de Afrikaanse olifant. Ja. Cool, hè? Maar nou, dat zijn dus niet. Dat zijn ze niet.
1: Nee.
0: Nee. We weten dat het vandaag in Nederland knijtertje warm wordt.
1: Ja.
0: En ook benauwd. Ik heb net even een stap buiten gedaan en ik voel onweer aan mijn.
1: Jee, onweer en nee, warmte.
0: Ja, dat dus. Nou, maar wist je dat olifanten onweersbuien kunnen detecteren tot wel 150 kilometer verderop?
1: Wow.
0: Ja.
1: Heeft dat te maken met de trilling?
0: Ja. Zij vangen de extreem lage frequenties, dat is dus infrasoon, op met hun grote oren, flapper de flap, en via de zenuwen in hun voeten. Dus zodra ze dit voelen en horen, beginnen ze in die richting te lopen. Dan denk je, hè, waarom loop je richting de onweersbui?
1: Ja.
0: Omdat er vers water is.
1: Ja, dat is waar. En misschien ook...
0: Tegen de tijd dat zij er zijn, is die bliksem alweer klaar.
1: Ik heb ook een theorie, want bij bliksem gaan denk ik veel dieren vluchten. Dus er is ook geen angst van, oh my god, ik kan opgegeten worden door een leeuw.
0: Nee, dat klopt. Helemaal goed. Nou, ja, nou, dan ga je weer. Wat is er toch met die...
1: Ik ga even verplaatsen, jongens.
0: Ja, verplaats even. We gaan naar de kameel. Om te overleven in de woestijn hebben de kamelen niet één. Ik ga ook even kijken of ik jou in beeld kan krijgen. Zo, hier. We verplaatsen dan niet. Kijk, daar is ze weer.
1: Oh, nu heb je de andere hoek.
0: Oh, gezellig. Hartstikke mooi. Kijk, ze is van beide kanten prachtig.
1: Wow.
0: We gingen naar de kameel. Om te overleven in de woestijn hebben kamelen niet één, niet twee... maar liefst 3 oogleden per oog.
1: Ik dacht... Ja. Wat?
0: Ja, 2 van deze oogleden hebben wimpers om het opstuivende zand tegen te houden. En het derde ooglid is zo dun dat het fungeert als een soort ingebouwde skibril. Die zand wegveegt terwijl ze er gewoon doorheen kunnen kijken. Hoe vet is dit? Is toch... Ik vind het fantastisch.
1: Ik snap het niet. Want waarom heb je er 3 nodig?
0: Nou ja, omdat je waarschijnlijk... Ik weet niet of je wel eens in een zandstorm hebt gestaan.
1: Nee.
0: Goed zo. Het schuurt zo'n beetje je halve bek eraf. Stel je voor dat je schuurpapier neemt. En het komt met een windje zo in je gezicht wapperen.
1: Ja.
0: Jij bent kameel. Jij woont daar nou eenmaal. Je moet op zoek naar de volgende oase. Waar je een beetje met je geknakte knietjes water kunt gaan drinken. En je ziet niet waar je heen gaat. En het is allemaal zaand. Ja? Ziet er allemaal hetzelfde uit. En als het dan ook nog eens een keer je oogballen kapot schuurt. Dan ben je vrij snel klaar als kameel zijn.
1: Ja, dat is waar.
0: En die oogleden die zijn dus see-through. Het is niet klapper de klap. Je hebt eentje die helemaal dicht gaat. Voor als je gaat slapen.
1: Oh, zo.
0: En je hebt 1 soort tussenklapje. En je hebt dus een soort zonneklepje.
1: Wow. Oké,
0: dus
1: nu begrijp ik het.
0: Een soort sluiertje.
1: Ja,
0: misschien is dat een betere omschrijving.
1: Ja, ja.
0: Ik denk dat sluiertje de betere omschrijving is. Ah. Ik vind het echt fantastisch.
1: Ja, het is ook fantastisch.
0: Ik ga, ja, precies. Dan gaan we van de dieren naar de mensen toe. Ja.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over romantotische liefde. Hoe lang denk je dat het langste huwelijk duurde?
1: In de wereld?
0: Ja.
1: Oké, er zijn mensen die hebben zo'n 70 jaar getrouwd. Dat is meer dan 70. Oké, laten we zeggen op 18 jaar getrouwd. En dan zijn ze overleden op een 100ste. Dus dan kom je op 82 jaar.
0: Bijna goed. Het langste huwelijk duurde 87 jaar. Ja, de Amerikaanse echtgenoten Herbert en Zelmira Fisher. Ah... toch prachtig.
1: Maar
0: helaas overleed hij in 2011. En dat was dus eigenlijk vlak voordat ze naar dat 88 zouden gaan. En het relatiegeheim volgens Zelmira is... er is geen geheim. Wees gewoon elkaars beste vriend. Dit vind ik zo'n mooie uitspraak.
1: Hebben we het nou over hoeveel jaar getrouwd? Hoeveel jaar samen?
0: Hoeveel jaar getrouwd?
1: Hoeveel zijn je nou?
0: 87 jaar.
1: Dat betekent dat als ze 100 zijn geworden... dat ze op hun 13e al zijn getrouwd.
0: Aha. Uh-huh. Maar dat zijn ze. Ja.
1: Wow, sorry, maar ja? Ik ben meer in shock om.
0: Ja.
1: En hey. Heel veel mensen worden niet eens zo oud. Dus ze zijn langer getrouwd dan dat de gemiddelde mens, denk ik.
0: Leeft. Ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow. Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook niet meer uit elkaar kan, hoor. Omdat je dan zo.
0: Nou ja, nee, ik weet dat. Kijk, mijn opa en oma, die waren volgens mij 67 jaar getrouwd. Voordat een van hen overleed.
1: Ja.
0: En ik weet dat vlak daarna, want mijn opa ging als eerste, ging mijn oma ook, omdat mijn opa het eigenlijk helemaal niet trok zonder haar.
1: Ja, dat is vaak, hè?
0: Hij was gewoon ook echt heartbroken.
1: Ja, gebroken hart dingen. Dat vind ik zo zielig.
0: Heartbroken. Ja. Even kijken, ik wilde jou in beeld hebben, maar je bent weer weg. Hier ben je. Kijk,
1: ja,
0: je bent natuurlijk, verplieterde pletterd.
1: Ja.
0: Kijk, gezel. Nou, dat waren de drie van vandaag.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het romantisch.
1: Ik ook.
0: Ik ben al niet getrouwd en ik denk dat ik de 87 jaar huwelijk ook niet ga redden.
1: Nee.
0: Dat lijkt mij heel sterk.
1: Of dan word je weer offertje.
0: Ja, dan word ik heel oud. En dan heb ik meer dan één record gebroken. Maar ja. Ik denk niet dat dat het geval gaat.
1: Nee, dat denk ik ook.
0: Het zou wel prachtig zijn, maar goed. Het is wat dat betreft, weet je het nooit. Het is allemaal maar een gok. Net als het rad van voor.

0: Lieve Danique,
1: ja.
0: Jij hebt een oproep voor onze luisteraars.
1: Ja, jongens, er is aankomende zondag iets heel belangrijks. Het is namelijk dan Vaderdag. Ja, en ik hoor al dat jullie, sommigen van jullie, in paniek raken met: oh nee, ik heb geen cadeau. Of denken: oh, ja, ik heb eigenlijk weer een paar sokken of een mok. Nou, daar heb ik echt
0: een asbak zelf gekleid.
1: Weer stropdas. Stropdashouder zonder stropdas.
0: Ja, precies.
1: Maar daar heb ik supergoed nieuws voor jou. Want wij geven hier 2 waardebonnen weg. Dat jij gezamenlijk met jouw vaderfiguur, het hoeft niet op Vaderdag te zijn, maar wel voor Vaderdag, ergens wat kan gaan drinken. Misschien een hapje erbij. En die kan jij winnen. En dan hoor ik je al vragen: oh, maar Danique, hoe kan ik winnen? Hoe jij kan winnen is: je volgt ons op Instagram. Dat moet je dus doen. En dan heb ik op de Instagram-pagina een post gepind. Dus niet de video over Vaderdag, maar echt de foto.
0: De foto.
1: Ja, en daar moet je onder commenten waarom jij / je vader deze bon moet winnen.
0: Dan wel je vaderfiguur.
1: Ja, dat ook.
0: Van ons mag het ook een mevrouw zijn, de buurman, je opa,
1: je verzorger,
0: een oom, je verzorger, je beste vriend. Ja. Iemand waarvan jij zegt: ja, die
1: verdient
0: is
1: dit.
0: Mijn vaderfiguur.
1: Ja, en daar kan je dus dat onder laten. En dan gaan wij morgen in de middag zo bekendmaken wie er heeft gewonnen. En doe mee. Het is echt leuk, want je mag ook zelf kiezen waar je deze waardebon uitgeeft. Er zit dus, dat is ook wel lekker. Dus je kan ook zo gewoon kiezen. En een herinnering maken is dan toch altijd wel een heel leuk cadeau.
0: Ja, nou ja, en heel eerlijk. Dan bij een snackje eten, is helemaal niks mis mee.
1: Dan
0: toch?
1: Weer een paar sokken.
0: Ja, zeker weten. We gaan naar het ultieme liedje over de father figure. Oh, wat erg. Het gaat natuurlijk over iets heel anders. George Michael schreef dat ooit. Father figure. Daarna komen we bij je terug om afscheid van je te nemen. En in de tussentijd ren jij naar onze socials om mee te doen met die fantastische actie. Wie weet hoor jij morgenmiddag wel dat je hebt gewonnen.

0: als George Michael vroeger had een vaderfiguur die je een plezier wil doen. Aanstaande zondag ga je dus meedoen met onze Vaderdagactie of Vaderfigurendagactie. Ren naar onze socials en regel daar dat je in ieder geval kans maakt op die fantastische bon om herinneringen te maken.
1: Ja.
0: En al deze vrolijkheid, spannendheid en gezelligheid brengt ons alweer aan het einde van...
1: Vallen
0: en opstaan. Foei. Ja. Ja, dat betekent dat je natuurlijk niet iets anders hoeft te gaan doen. Want om 10 uur is het tijd voor GP at Work.
1: Ja, de beste playlist om op te werken, te vegeteren op de bank en...
0: Ook te studeren. Kan ook bijvoorbeeld op de. Dat kan allemaal. Ja. Alles. Je kan er alles op. Het is fantastisch. Ik weet niet hoe we het voor elkaar hebben gekregen, maar je kunt er alles op.
1: En meezingen.
0: Precies. Vanmiddag om 4 uur is het weer tijd voor Achter aansluiten. En dit keer is de eer aan mij. Samen met Robientje.
1: Ja, superleuk. Dat is voor lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden. Terwijl we zoveel samen hebben. Ik ga ervan stotteren. Presenteert. En vanavond is er natuurlijk ook nog speciaal voor jou de 90s Noise. De lekkerste 90s platen op rij. Zonder geklets erbij. Maar wel de lekkere 90s vibe.
1: Ja.
0: Morgenochtend zijn wij samen terug.
1: Ja.
0: En dan hopelijk met heel veel goed nieuws.
1: Ik hoop het ook, jongens.
0: Ja. Ik wil nog wel even één dingetje tegen zeggen. Belletje 68. Je kent die persoon. Heel veel succes straks, D.
1: Zo doen de mensen het
0: nu. Ja, of nee, ik heb deze ook geleerd. Hè? Het is echt verschrikkelijk. Ja. Het is echt een hartje voor luie mensen. Maar goed, super lief. Het komt vast allemaal goed. Ik vertrouw er helemaal op dat het goed komt met jou. Ja. Wij gaan allebei even wat anders doen. Maar we zijn uiteraard gewoon weer terug als het nodig is voor je. En in de tussentijd hebben we bergen lekkere muziek voor je klaarstaan. Rest mij niets anders dan tegen je te zeggen. Wees verschrikkelijk lief voor jezelf. Maar het allerliefst...
1: Tegen je eigen.
0: Ik zeg tot morgen, fijne mensen.
1: Doei.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: 90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.
1: Heb jij je dagelijkse dosis Girl Power al gehad? Girl Power.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

take this anymore.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Het is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd. Dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij, maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en de Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Knoopend het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, welkom bij Achteraansluiten, de allerleukste fileshow op Girl Power Radio. Ik ben Rea en ik ben de komende 2 uur bij je om je door die files heen te helpen. Althans, ik ga er ontzettend mijn best voor doen met de lekkerste plaatjes, de leukste weetjes en de leukste collega, want tegenover mij staat Robien.
1: Yay!
0: Hallo meis.
1: Hallo.
0: Ja, wat fijn dat je er weer kon zijn.
1: Ja, wat leuk.
0: Ja, je hebt gisteren natuurlijk de cliffhanger al van morgen ben ik er weer, maar met wie? Nou ja, met mij dus.
1: Yay! Je bent ook mijn favoriet hoor.
0: Ach, wat een liefde allemaal over en weer. Overigens, niks ten koste van onze andere collega's.
1: Uiteraard,
0: die zijn allemaal ook fantastotisch toevallig.
1: 100%.
0: Nou, zoals ik al zei, we hebben vandaag de lekkerste plaatjes voor je klaarstaan. En de leukste weetjes. Maar wij beginnen zoals altijd met de host confessions.
1: Yes.
0: Heb jij een moeilijke vraag voor me?
1: Ik heb een hele moeilijke vraag. Ik vond het namelijk zelf aardig lastig.
0: Was het een flink dilemma?
1: Nou, ik dacht het voordeel is als ik hem zelf bedenk dat ik er even over kan nadenken. Maar ik weet eigenlijk nog steeds het antwoord niet.
0: Nou dan ben ik wel heel benieuwd.
1: Dus hij is heel spannend. Het dilemma van vandaag is, zou jij liever de rest van je leven een permanent natte linker sok hebben?
0: Mm-hmm.
1: Of dat elke video die je kijkt net 2 seconden achterloopt op het geluid?
0: Oh, dat weet ik wel. Daar kan ik heel snel antwoord op geven. Ja. Absoluut de 2 seconden achterlopen.
1: Ja, dat zou ik denk ik dan toch ook zeggen.
0: Want dat gebeurt regelmatig. Want technologie ellende. En ik heb geleerd om dat dan in mijn hoofd aan te passen.
1: Ja.
0: Maar een natte sok. Er is weinig wat ik zoveel haat als een natte sok.
1: Een natte sok is wel erg, hè?
0: Luister, als er bijvoorbeeld iemand in de badkamer een beetje enthousiast heeft gedoucht. En je komt op je sokken en dan 1 voet. Nee, man.
1: Nee.
0: Haat.
1: Maar het is ook wel
0: of
1: mooi.
0: Of ook
1: dat,
0: buiten op festival. 1 regenlaars niet helemaal waterdicht. 1 natte sok. Nee.
1: Yo. Maar wel mooi dat het ook 1 sok is.
0: En ja, niet alle 2.
1: Dat vond ik wel mooi. Dat
0: maar die disbalans maakt het erger.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, ik weet niet. Ik denk dat 2 seconden het geluid achterlopen zou ik minder erg vinden dan 2 minuten het beeld achterlopen.
0: Ja, maar 2 minuten beeld achterlopen is krankzinnig.
1: Want dat lijkt
0: me. 2 seconden geluid achter, dan zie je iemand en dan hoor je nou en.
1: Ja, dat heb ik meer. Maar als je, stel je zou het hebben met beeld, dan zou ik het wel een lastigere keuze vinden. Want met beeld zou ik echt heel irritant vinden.
0: Ja.
1: Als iemand sneller zou praten, behalve wat je ziet. Dus dan praat iemand eigenlijk al en zie je nog niet.
0: Ja.
1: Hij is lastig.
0: Nee,
1: is lastig
0: ik ben toch, team weg met de natte sok.
1: Ja.
0: Maar goed, ik ben ook wel benieuwd naar wat onze luisteraars vinden.
1: Ik ook. Zullen we even zeggen hoe ze dat...
0: Wij gaan even vertellen hoe ze dat kunnen doen. Jullie kunnen ons vertellen wat jij wil. Ben jij team een permanent natte linker sok? Of ben jij team elke video die je kijkt net 2 seconden in vertraging van geluid? Laat het ons weten door een appje te sturen naar 0634-606464. Ging dat te snel? Dan weet Robien het wel. Hoe kunnen ze het dan doen?
1: Jullie kunnen het eventueel ook nog via Twitch doen. Als jullie via Twitch aan het luisteren zijn in de chat. Of als jullie de Girl Power Radio app gedownload hebben. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat even. Dan kun je gewoon even naar het WhatsApp-icoontje. En dan kan je gewoon heel makkelijk ons een berichtje sturen.
0: Kom je er ook gewoon.
1: Nou, maakt je leven zoveel makkelijker.
0: Dat wilde
1: en je kan
0: ik zeggen.
1: Overal waar je bent radio luisteren.
0: Hey,
1: dus doe het nou gewoon.
0: Dat dus.
1: Toch?
0: Zin in al. We gaan even lekker naar de muziek. Daarna komen we bij je terug. Wellicht met jullie meningen over Team Sok of Team Video.
1: Ja.
0: En natuurlijk weekend voorpret. Ik hei er nou al zin in aan.
1: Ja, 100%.
0: Oh.

0: De Riders waren dat met Bang. Nou, dat had je nog waarschijnlijk wel begrepen dat dat nummer zou heten.
1: Ze zeiden het niet vaak genoeg.
0: Nee. Bang, bang, bang. Ja, niet vaak genoeg inderdaad. Ja. Hey, jij hebt reacties binnengekregen volgens mij.
1: Ik heb twee reacties er even uitgepikt.
0: Ja.
1: Eén over de natte sok en één over de vertraging. Want ik dacht, we hebben een leuke afwisseling.
0: Oeh, dat is mooi.
1: Onze Lisa in de chat, die zegt, ik ga voor die natte linker sok. Dat is irritant, maar daar wen je nog een beetje aan.
0: Ik weet niet hoe zij daaraan went. Ik wil die truc graag leren.
1: Ja. Een video die altijd 2 seconden achterloopt op het geluid zou me binnen een dag compleet gek maken. Elke film, serie en TikTok voelt dan alsof iemand expres je internet saboteert.
0: Ja, dat gevoel snap ik wel.
1: Ik snap wel dat je dan misschien gelijk je hele... Zeg maar, het is natuurlijk wel elke video. Ik had misschien ook niet over TikTok nagedacht. Ik dacht, gewoon even een filmpje kijken, weet je wel.
0: Ja, nee, dat gaat inderdaad ook over je socials natuurlijk.
1: Ik snap je. Maar dan hebben we Joep er tegenover. Die zegt, geef mij die vertraging maar. Dan kan ik tenminste doen alsof ik de toekomst voorspel. Kijk, hij gaat zo vallen. En 2 seconden later, boom, gaat de superkracht.
0: Ja, mooi. Kijk, dit is omdenken, Joep. Ik blijf toch een beetje in team Joep.
1: Ja, ik vind het echt een hele goede gouden reactie.
0: Ja, zeker weten.
1: Sorry Lisa, maar jij mag je eigen natte sokje
0: aanhouden. Jij mag je eigen natte sok aanhouden.
1: Ja.
0: Wauw, ja. Het is tijd voor Weekend Voorpret. We gaan het hebben over het komend weekend. Nou, er is één ding dat wij denken te weten over het komend weekend. En ik zeg bewust denken te weten, want er is niets zo wisselvallig als het weer in Nederland. Ja. Maar ons is voorspeld dat het gloei heet wordt.
1: Ja.
0: Dat we levend gefrituurd gaan raken.
1: Ja.
0: En dat waarschijnlijk heel Nederland uit gaat stromen naar stranden, bossen en meren, rivieren en allerlei andere verkoelende plekken.
1: Ik hoorde een hitteplan zelfs.
0: Hitteplan.
1: Ja,
0: kijk.
1: Dat er een hitteplan geschreven is of zo. Voor als het 4 dagen warmer is dan 27 graden, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ja, dan hebben we een hittegolf en dan moet er
1: een hitteplan
0: gepland worden.
1: Voor
0: apparently.
1: De oudjes en de kindjes.
0: Juist.
1: Ja.
0: En je kunt zelf natuurlijk ook wat doen. Laten we het hebben over een aantal handige tips voor dit weekend.
1: Ja, zullen wij even de mensen er doorheen helpen?
0: Ja.
1: Ik zou beginnen met, als je nou in de zon gaat zitten, zorg ervoor dat je niet te lang in de zon zit, zodat je niet lekker wordt. En als je in de zon zit, je goed insmeren, want geen enkele tan is het waard om erbij te lopen als een rode kreeft voor een week.
0: Of nog erger, in een latere toekomst echt last te krijgen van die verbranding en dan misschien wel een vervelende huidziekte oplopen.
1: Ja, dus dat willen we niet hebben. Daarnaast goed hydrateren. Hou jezelf lekker of koud soms.
0: Ja, hydrateren kun je leren.
1: Een ijsje of een lekker snackie. Ik hou altijd van komkommer met feta.
0: Oh ja.
1: Dat is wel lekker verkoelend. Dus zorg de verkoeling op. Dat kan dus, hoeft dus niet alleen te zijn natuurlijk als je gaat zwemmen. Maar het kan ook gewoon zijn
0: door
1: lekker wat te drinken. Of,
0: precies.
1: Ik heb ook een mooie lifehack. Als je nou in de zon zit en je hebt het heel warm.
0: Mm-hmm.
1: Pak een plantenspuit en spuit je af en toe een beetje in je gezicht met water.
0: Ja, daar moet ik wel bij zeggen dat op het moment dat je buiten zit en je hebt je toeter de voet ingesmeerd met zonnebrand.
1: Ja, dat is niet zo slim.
0: Dan moet je niet met die plantenspuit gaan spuiten, tenzij je meteen daarna ook weer je snoeter de poet insmeert.
1: Dan moet je wel weer insmeren inderdaad.
0: Ja,
1: anders dan is je zonnebrand weg.
0: Ja, of je moet van die waterproef ellende hebben, maar dan heb je waarschijnlijk ook zo'n sneeuwwit gezichtje. Sunblock laag.
1: Of ik heb altijd zo'n heel vet gezichtje en dan lijkt het net alsof ik... skincare promote of zo. Ja. Met glimmende huid.
0: Korean skincare.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik snap dit.
1: Oh.
0: Ja, en dan natuurlijk, wat kunnen we gaan doen? Nou, we hadden het al gezegd, je kunt naar het zwemparadijs, je kunt naar het strand, je kunt naar het bos als je wat meer van schaduwrijke omgeving houdt. Barbecuen lekker. Maar je kunt ook lekker gaan bewegen. En dat kun je in Utrecht dit weekend, in Tivoli. Ja, zeker wel. Want om 11 uur, zeg ik dat goed? Nee, ik klets. Half elf. Is daar metal yoga met ondergetekende.
1: Ja.
0: En een uur later, nou iets langer dan dat, want ik heb een half uur om me om te kleden, hebben we Let's Get Physical 80s Aerobics op de trappen in Tivoli.
1: Geweldig.
0: In de vrije ruimte. Voor dat laatste zijn nog kaartjes te krijgen. Voor die eerste is helemaal uitverkocht.
1: Zo.
0: Trouwens. Dus,
1: nou, hebben jullie nou niks te doen? Ga lekker een dagje naar Utrecht. Ga lekker Let's Get Physical. Dan ben je lekker in beweging in dat warme weer. Kan je toch jezelf een schouderklopje geven dat je niet de smoes gebruikt hebt. Het is warm, ik beweeg niet. Weet je wel, weet je?
0: En Tivoli is echt direct naast het station. Dus je rolt de trein uit. Hoppetaartje. En als je niet met de trein komt, maar met je eigen vervoer, is er ook een enorme parkeergarage

0: straatfeestje van. Dat, ja. Ik heb het opgezocht trouwens. Het is om 12 uur gaan we hopsen op Let's Get Physical. Wel even eerst een kaartje kopen via de website van Tivoli.
1: Boom.
0: Boom.
1: Daar moet je gewoon bij zijn. Als je dat niet doet, dan is je weekend niet compleet.
0: Dat wou ik maar net even zeggen. Hey,
1: ik ga mijn zweetbandjes al wel zoeken hoor.
0: Precies, volgens mij hebben we genoeg om naar uit te kijken dit weekend. Maar van jou willen we natuurlijk ook weten, waar kijk jij uit naar uit dit weekend? Ga je lekker komen hopsen? Denk je hopsen? Ik dacht het niet, vriend. Ik ga iets heel anders doen. Laat het ons weten via 06-34-60-6464 via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of de gratis te downloaden Girl Power Radio app.
1: Kijk nou in de Twitch chat. Laat het dan lekker achter in de Twitch chat. Zodat wij dat ook kunnen lezen en lekker kunnen bespreken zometeen als we reacties hebben.
0: Ik vind het helemaal gezellig.
1: Wow,
0: we gaan lekker naar de muziek. Daarna de situatie op de weg. En ik hoop dat hij meevalt. Maar het zou zomaar
1: we gaan bidden.
0: Van niet. Ja, gaan wij bidden? Ja. Nou, is prima. Ik ga. Kom op, ik vouw je handen maar vast. Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bijna 400 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en die veroorzaakt natuurlijk extra vertraging. En verder veroorzaken ook de werkzaamheden op de A12 weer veel vertraging. Van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette sta je bijna een half uur in de file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noorderloos ook een half uur vertraging. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de randweg van Eindhoven richting het zuiden. Daardoor is het ook vastgelopen op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Hou daar ook rekening met 20 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar sta je 35 minuten in de file tussen Kuik en Boksmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, zo slecht is het nog niet, hè? Dus. Oh, wacht, ik heb jou. Ik was zo gewend dat je op de andere plek zit.
1: It's not so bad.
0: It's not so bad. Ja, het nummer heet Thank You trouwens, hè? Van Dimitri Vegas.
1: Ja.
0: Like Mike, Tiësto en Dido.
1: Zo.
0: Laten we vooral heel veel mensen mee laten werken aan het nummer.
1: Aan een track dan waar je eigenlijk het... maar één zangeres hebt. Ja,
0: ja, mooi hè?
1: En dan moet het goed zijn.
0: En die
1: hè?
0: Het al heeft uitgebracht eerder en daarna al eens een keer door Eminem is gesampled.
1: Ja, dat slaat eigenlijk nergens op.
0: Het is,
1: Weet je wat ook niet zo bad is?
0: Nou.
1: De weekendplannen van iedereen.
0: Oh.
1: Want ik heb een paar weekendplannetjes binnen.
0: Vertel,
1: van
0: vertel.
1: Die dan net gereageerd hebben.
0: Gaan wij nou ook ergens anders heen ineens?
1: Ja. Ja, ja.
0: Oh ja, vertel.
1: Eerst de persoon die zegt, we gaan lekker naar het strand en lekker barbecue met vrienden. Heerlijk. Dan hebben we nog een weekend zonder verplichtingen.
0: Oeh,
1: ook is fijn.
0: Ja.
1: De dierentuin, een foodfestival, iemand die zijn eerste halve marathon gaat lopen.
0: Zo, in deze bloedhitte?
1: Dat vind ik niet zo verstandig
0: oh,
1: idee.
0: Oh,
1: maar
0: oh.
1: Laten we doen alsof we het supporten.
0: Ja.
1: Succes!
0: Yay, lekker Yay. Bezig.
1: Wat hebben we nog meer? Verhuizen, een weekendje weg. En zondag is het bij ons familiedag. Nou,
0: ah.
1: Genoeg om naar uit te kijken in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: Maar... niet iedereen betreft heeft een weekend wat soepel loopt. Of een week wat soepel is gelopen. Want daardoor komen we bij Domme Donderdag.
0: Ah, ja. Heb jij dom nieuws voor mij?
1: Ik heb aardig dom nieuws. Hier bespreken we altijd trouwens voor de mensen die dat nog niet weten. Het is de rubriek waarin we de gebeurtenis uitlichten die zo bizar, grappig of gewoon echt ongelooflijk dom is. Dat wij vinden dat het gewoon even aandacht verdient.
0: Ja, even extra. Ja, extra ja, pluimpje, ja. Extra aandacht.
1: En vandaag is het weer zover hoor. Na, er leven toch domme mensen op de wereld. Dat is niet helemaal. Even kijken. Deze week reizen we af naar Almere.
0: Ja, daar ga je al.
1: Gewoon in eigen land.
0: Ja, dat is gewoon
1: in
0: klaar.
1: In eigen land.
0: Ja.
1: Daar besloot een man een Dixie voor één nacht om te toveren tot zijn eigen tiny house.
0: Okidoki.
1: Op zich al een opmerkelijke keuze, maar het verhaal kreeg een onverwachte wending. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, bleek iemand dat de deur zeg maar vanaf buitenaf op slot was gedraaid.
0: Oh nee.
1: In plaats van vooraf. Nou vraag ik me af, hoe doe je dat met een Dixie? Is dat makkelijk?
0: Ik heb geen idee.
1: Ik kan me namelijk nu even niet bedenken hoe je dat 1, 2, 3 zou moeten doen vanaf buitenaf. Hem op slot draaien. Toch?
0: Ik heb ook wel vragen.
1: Ja, wel knap.
0: Ja.
1: Als je denkt, wat is dan het gevolg? Nou, de man zat letterlijk opgesloten in een mobiele wc en bracht daar dus de nacht en een groot deel van de dag door. Pas toen iemand de Dixie kwam ophalen en merkte dat hij wel behoorlijk zwaar was, werd de politie erbij gehaald en gebeld. En gelukkig kon de man en de politie er zelf achteraf om lachen.
0: Maar hij heeft niet gegild, niet had hij geen telefoon bij zich, niet
1: nee, maar
0: iemand...
1: stel, jij zit dus in die Dixie.
0: Ja.
1: En iemand die probeert jou een soort op te tillen, want die Dixie moet weggehaald worden.
0: Ja.
1: Dan maak je toch geluid. Dan
0: ja,
1: ga
0: dat
1: je toch
0: zeg
1: niet,
0: maar, ja. maar ook los daarvan, als ik wakker word en ik krijg hem niet meer open, dan ga ik ook gillen in de hoop dat iemand me hoort, toch?
1: Ja, of een telefoon inderdaad. Heeft deze persoon geen telefoon? Wij hebben heel veel vragen.
0: Wij hebben zeer veel vragen.
1: Het was in ieder geval een domme actie.
0: En een wild avontuur.
1: Ik moet zeggen, ik zou denk ik ook niet in een Dixie willen overnachten.
0: Ik wil sowieso vaak niet op de Dixie. Heel soms kan het niet anders, maar... als ik een keuze heb, dan liever niet.
1: Nee hè? Ik vind, nee,
0: ik
1: het
0: vind
1: ook
0: Dixie
1: vies.
0: Echt smerig. Dat
1: maar
0: is
1: ik vind toch wel de vraag van vandaag. Wat is nou eigenlijk het domste aan dit verhaal? Want het idee om in een Dixie te gaan vind ik al dom. Om daar te gaan slapen.
0: Goed punt.
1: Dan heb je degene die die deur op slot doet. Dat vind ik ook behoorlijk dom. Want waarom zou je iemand opsluiten? Hij moet iemand gezien hebben. Want je gaat toch niet alle random deuren van Dixies op slot draaien vanaf de buitenkant?
0: Ik weet niet hoe dronken mensen zijn daar.
1: Nou, dat vind ik ook vrij dom. Of het feit dat dus niemand deze man gemist heeft.
0: Ja, nou dat.
1: Want stel dat is je vader of zo. Dan denk je toch
0: waar is papa?
1: Van,
0: nee, die zal wel weer in een Dixie hangen.
1: Ja, dit is wel echt gewoon het hoogtepunt van gewoon domme dingen.
0: Ja, dit is een hele goede vraag.
1: Ik weet eigenlijk niet welke Toms vindt. Ik denk toch wel diegene die hem op slot gedraaid heeft. Want stel je bent echt dronken. Ik ben dat zelf denk ik nog nooit geweest. Maar stel je denkt, nou ik ga hier slapen. Daar kan je mening over hebben. Maar je gaat niet die deur op slot draaien. Dat vind ik echt achterlijk.
0: Nee.
1: Ik vind eigenlijk dat ze hadden moeten onderzoeken of die. Alle Dixies op slot waren gedraaid. Of alleen die. Want dan is het gewoon een naaiactie van diegene die dat gezien heeft.
0: Aha.
1: Toch?
0: Ja, ik denk op een goed punt.
1: Ik ga de politie bellen.
0: Ga jij de politie bellen?
1: Ik wil alles hiervan weten. Elk detail. Of er nog drolletjes in de Dixie lagen of dat het schoon was. Ik wil het echt weten gewoon.
0: Ja, nou ja, ga jij lekker op onderzoek uit. Ja. Wij gaan lekker boos zingen tegen onze ex met The All American Rejects. Oh, misschien was het zijn ex wel. Dat kan ook nog.

0: All American Reject met een boze song tegen de ex. Boom. Het is tijd voor iets heel anders, ook heel powerful.
1: Ja.
0: De powerplaat van deze week.
1: Juist.
0: Ja, jullie hebben vorige week knijtertje keihard gestemd op Horse Girl, That's My Beach. Waarschijnlijk vooruitkijkend naar het weekend dat eraan komt.
1: Ja,
0: dat je
1: denk
0: je handdoekje
1: wel,
0: vast neer gaat leggen. That's my beach, that's my beach. Hier moet ik liggen, jij niet.
1: Ik maak een plons. Plons. Dan is mijn nummer opeens voorbij. Ja.
0: Dolfijntjes, oké. Okay. Nou, daar gaan we dus naar luisteren. Daarna hebben wij voor jullie de tussenstand. Want er zijn 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. Jullie kunnen vandaag nog tot 6 uur stemmen. Oh, dat is minder dan 1 uur en 1 kwartier. Oh. En morgenochtend ga ik bekendmaken wie de winnaar is. Maar eerst de powerplaat van deze week.
2: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Oh, daar ging ze.
1: That's my...
0: Ze plonste gewoon weg.
1: Ja, ze plonste gewoon weg. Ze dacht, get out of here.
0: Pieuw. Precies. Ik ga heel even de tussenstand erbij pakken. Want ik zei dat natuurlijk net wel.
1: Tromgeroffel.
0: Dan moet ik natuurlijk wel even weten wat het is. Hè? Moet ik even opzoeken.
1: Ja.
0: Want we hebben 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
1: Ja.
0: En in willekeurige volgorde zijn dat Yugel, Big Sean en Scott Starch met Body Drop.
1: Ja.
0: We hebben Tovelo en Stromae met De Fleur en Tom Stromae. En Disco Lines, Magic, Mason en Princess Superstar met Perfect.
1: Wauw. Ik ben wel benieuwd hoor.
0: Ja, wacht.
1: Ik denk dat de tussenstand heel erg eraf hangt in welke vibe we denken. En dat klinkt misschien heel zweverig, maar hebben we zin in de zomer, dan zou het een compleet andere plaat kunnen worden als dat we kijken naar wat is nou echt goede muziek.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, ik ben benieuwd wat je zegt.
0: Ik heb voor jou de nummer 3.
1: Oké, zullen we een gokje doen?
0: Ja.
1: Ik denk dat op de nummer 3... Body Drop staat.
0: Je hebt gelijk.
1: Oh.
0: Ja.
1: Zo. Voor de duidelijkheid mensen, ik heb het echt niet gezien.
0: 13% van de stemmen maar.
1: Ja.
0: Dus dat is niet veel.
1: Ik snap het enigszins wel.
0: En waarom snap jij dit?
1: Ik vind dit niet het beste nummer van de 3. En ik vind het ook niet het leukste nummer van Yugel. Dus stel er zouden mensen zijn die hem kennen. Of
0: die zeggen, Yugel die verdient het om te winnen, want die maakt vette muziek. Dit is niet helemaal, volgens jou in ieder geval, niet helemaal zijn stijl.
1: Nee. Ja, wel zijn stijl, maar het is gewoon niet echt een banger.
0: Ja.
1: Nee, ja.
0: We gaan eens kijken of de luisteraars het met je eens zijn, want als jullie het er niet mee eens zijn, dan kun je nog stemmen.
1: Vandaag,
0: tot 6 uur.
1: Ja, jullie hebben haast als jullie nog willen stemmen.
0: Precies. Kanshebber nummer 3 op dit moment.
1: Oh.

0: Ja, nou ja, de body drop dus. Op dit moment op de plek nummer 3, Hugel, Big Sean en Scott Storch. Wil jij dat ze winnen, dan kun je nu nog stemmen via de Girl Power Radio website en de Girl Power Radio gratis te downloaden app.
1: Ja.
0: Doe het als je vindt dat deze moet winnen.
1: Nou.
0: Dan hebben wij op de tweede plaats.
1: Oeh, dan denk ik toch dat dat Stromae is.
0: Nee.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Oeh, oké dan.
0: Nee. Push It, Disco Lines en Maysick, Mason en Princess Superstar staan op plek nummer 2 met 37% van de stemmen.
1: Wauw.
0: Dat is helemaal niet slecht, toch?
1: 47?
0: Goed, 37.
1: 37. Mm.
0: Ja.
1: Ja, ik snap het wel. Het is wel een feel-good nummer. Maar het is niet slecht.
0: Ja.
1: Ze hebben alleen geluk dat ze, denk ik, een heel groot gedeelte gejat hebben.
0: Dat klopt. We gaan er nog even naar luisteren. En misschien haalt het jou over de streep om dan alsnog op deze
1: toch
0: te gaan stemmen.
1: Ja.
0: Let's go.

0: Ja, ik weet niet. Ik vind het toch wel een banger, hoor.
1: Ja, hè?
0: Ik ging hier wel goed op.
1: Ik ging er ook wel lekker op. Lekker in de club.
0: Was jij dat ook? Heb je geluisterd en dacht je, ja, eigenlijk vind ik wel dat deze moet winnen. Je kunt vandaag nog tot 6 uur stemmen. Dat is iets meer dan een uurtje. Kun je nog stemmen via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of de gratis te downloaden Girl Power Radio app.
1: Weet je wat ik wel een goed idee vind?
0: Nou,
1: ik zou toch dan wel graag willen weten, wat staat er nu boven? Want je kan dit wel heel goed vinden, maar misschien is de nummer 1 nog beter. Je weet het niet.
0: Goed punt.
1: Ja, toch?
0: Ja, op dit moment op de nummer 1 met 50% van de stem is Tove Lo en Stromae. Oh. Met De Fleur.
1: Ja.
0: Oftewel, Van de Blommen.
1: Ja.
0: Ik heb het ook niet bedacht.
1: Nee. Hey.

0: Een lekker bosje bloemen van Stromae. Ja,
1: ik probeer daar elke keer een nieuwe mening op te vormen, omdat ik het niet leuk vind om 3 dagen achter elkaar hetzelfde over te zeggen. Het zou echt een kerstnummer kunnen zijn.
0: Een kerstnummer?
1: Als je dat in een soort koor zou doen en het zou gaan over kerst en je zou er een beetje jingle belletjes bij doen, dan denk ik dat het perfect zou zijn.
0: Okur. Nou, wat jij wil, lieve schat.
1: Ja.
0: Wij gaan in ieder geval naar het journaal. Daarna komen we bij je terug met nog een uur lang de lekkerste hits, de leukste weetjes en ja, een mooie actie.
1: Ja.
0: Ja, mensen kunnen nog winnen.
1: Ja.
0: Dat dus. Maar eerst het journaal en de situatie op de weg.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knap het Ketelplein. Er is daar 1 rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een half uur oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: And we love it too. Welkom terug bij Achteraan sluiten, de allerleukste videoshow van heel de wereld.
1: Exact.
0: Juist.
1: Ja, hier heb ik niks meer om in te brengen.
0: Nee, toch?
1: Allemaal pure feiten.
0: Wij zijn Robin en Rea en wij zijn het komende uur nog bij je om je door die file heen te trekken.
1: Zo. Ja, mooi.
0: In het vorige uur hoorde je de drie kanshebbers een powerplaat te worden van volgende week. Daar kun je nog op stemmen via de website en de app. Nog een klein uurtje.
1: Ja.
0: Maar daarnaast hebben wij ruimte voor jullie verzoekjes.
1: Ja.
0: Een plaat die je echt graag wil horen.
1: Ja.
0: Een plaat waarvan je denkt, En om je te inspireren gaan wij een plaat draaien waarvan wij dachten, nou, dit brengt
1: hier
0: ons.
1: Hier
0: hebben wij zin in dan. Ja, en deze heeft zeker herinneringen voor ons allebei. Want 2 jaar geleden ontmoetten wij elkaar voor het eerst.
1: Ja.
0: Tijdens het Fast Pitch Softball toernooi in Utrecht.
1: Ja.
0: Waar ik erachter kwam dat Robin ontzettend goed is in het mennen van de crowd. Als mensen een beetje in aan het kakken waren, zetten wij Robin met een microfoon op het veld. En het was instant feest.
1: Ja, allemaal mensen die niet onze taal spraken ook. Dat was mooi. Want ik was echt besties met Finland, volgens mij.
0: Ja,
1: ik heb nog een foto met de Finse
0: softbalmeiden, die waren helemaal. Nou, het was sowieso feest.
1: Dat was geweldig.
0: Ik was onder de indruk van Robin. En dit is denk ik ook wel het begin van haar carrière bij ons.
1: Jullie dachten, zij kan wel een beetje mensen entertainen. Ja, dat kan ze vaker doen.
0: Ja, precies. Wij zagen een kans. Voordat we het nummer gaan draaien wat mij aan die zomer doet denken. En dat is niet wat jij denkt dat het is.
1: Nee.
0: Het is niet wat jij denkt dat het is. Jij denkt dat we echt terug gaan in de tijd. Maar dat gaan we zeker niet.
1: Ik zal even nadenken. Ik denk, ik kan me niet voorstellen dat je dat gaat doen.
0: Nee,
1: ik weet één nummer wel.
0: Ja.
1: Die wat me aan jou doet denken van die dag.
0: En ik denk dat dat het is wat ik ga draaien.
1: Oh, dan ben ik wel echt benieuwd.
0: Maar goed, eerst even voor de mensen die luisteren en denken, ho, ho, ho, allemaal leuk dat jullie allemaal een plaatje voor elkaar gaan draaien. Maar ik wil graag dat jullie een plaatje voor mij draaien. Hoe zorgen ze ervoor dat we dat gaan doen?
1: Ja, nou sowieso als jullie kijken via Twitch, kunnen jullie het uiteraard in de Twitch chat melden. Zijn jullie nou niet in de Twitch chat en willen jullie ons gewoon een bericht sturen? Dan kan het via WhatsApp op het volgende nummer
0: 06-34-60-64-64. Lekker.
1: Als je nou denkt, je moet elke keer dat nummer opzoeken. Ja, het kan veel makkelijker. Download nou gewoon die gratis Girl Power Radio app. Daar heb je gewoon een WhatsApp-icoontje waar je op kan klikken. En dan gaat het leven gewoon veel makkelijker.
0: Sowieso.
1: Dus doe dat gewoon.
0: En dat kan ook op de website. En dan nu het nummer wat mij doet denken aan een hete zomer met Robin.
1: Zo.
0: Siantes tu rubiera conocido. Carol G.
2: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Oh, that brings back memories.
1: De memories van hoe ongelooflijk onritmisch ik was.
0: Dit zijn jouw woorden, hè?
1: Ja.
0: Dit zijn jouw woorden.
1: Nee, Rea ging mij leren dansen. Maar Rea kan heel goed met haar heupen dansen. En ik doe altijd gewoon een beetje wat op de beat. En dan hoop ik dat het er goed uitziet. Dus ik wilde dat toen nadoen, maar het ging echt... Het was zeg maar alsof je een Nederlander een gerecht ging laten maken uit Spanje zonder dat ze daar zeg maar ervaring mee hadden en dan verwacht hadden dat er dan echt lekkere paella uitkwam, maar dat het zeg maar het niet was.
0: Het was stampot, maar dan wel een lekkere stampot.
1: Ja, het was gewoon het was het gewoon niet. Ja, maar we hadden wel lol. Daar gaat het om, hè?
0: Vreselijk daar veel lol gehad. Ja, en daar is onze samenwerking gestart.
1: Ja.
0: Ben jij een beetje in the mood for music?
1: Ik ben altijd in the mood. Heb jij een goede music mood?
0: Music mood. Nou, luister. Het is donderdag. Ja. Wij zitten in die fase van de week waarin je nog eventjes moet.
1: Ja, je moet
0: maar
1: nog
0: ik
1: eventjes.
0: Hoor dat weekend wel al mijn naam roepen zo. Hallo.
1: Hey ja.
0: En we gaan even een track draaien die zo'n beetje dat weekend de deur opengooit voor het weekend. Laat het zo zeggen.
1: Okay.
0: Het is ook een beetje hoe ik me voel. Zo rond een uur of kwart over vijf 's middags als ik hier vanaf 's ochtends 7 uur op gezeten. Sleepyhead heet het nummer.
1: Ja, nee, ja. Ik moet zeggen, ik dacht misschien is het de Lazy Song van Bruno Mars.
0: Nee, bijna goed. Nee, het is Sleepyhead van Passion Pit.
1: Wow.
0: En dat is een explosie van neonkleuren, maar dan in audio.
1: Wow.
0: Gekenmerkt door de herkenbare, vervormde, uiteraard door een vocoder gehaalde zangsamples van het begin en de bekenmerkende falsetto van frontman Michael Angelakos.
1: Wow.
0: Dit is de ultieme indie-tronica track.
1: Wow.
0: Het is chaotisch, zoals ik. Elektronisch, ontzettend upbeat. Zoals jij, ja. En heeft een ritme dat zo aanstekelijk is dat het onmogelijk is om stil te blijven zitten en in slaap te vallen.
1: Nou, wacht maar. Dan gaan we uittesten of we stil kunnen blijven staan.
0: Dat bedoel ik. Hier is de Sugar Rush in de vorm van een liedje Sleepyhead, of misschien toch niet meer. Passion.

0: Ik vraag me af hoe strak het broekje van de zanger zit dat hij zo hoog komt. Dat moet een heel strak broekje zijn.
1: Ik zou hem adviseren nog even zangles te nemen, denk ik.
0: Het is, dit is kunst. Als je dit kunt.
1: Maar ik vind het niet
0: pijnlijk.
1: Fijn,
0: ik vond het wel heftig, dit.
1: Maar wel knap inderdaad dat je het kan als man.
0: Dat dus.
1: Weet je wat ik ook leuk vond? Aan het einde had je een beetje die belletjes van die je dan in een dromenvanger hebt hangen van zo'n klein kind.
0: Klingelingelingeling.
1: Snap je ook, bedoel?
0: Ja,
1: leek
0: zeker.
1: Een beetje op. Ja, joh, we zijn niet in slaag gevallen, dus dat is iets goeds. Want
0: dat is gelukt.
1: Het sliepje.
0: Ik denk dat het tijd is voor een meezinger.
1: Ja?
0: Denk je niet?
1: Nu wel terug in de tijd.
0: Ja, we gaan... Nee, vriendin, ben je niet goed? Je bent met mij, hè? Je bent met mij. Ach, weet je wat? Fuck, ik doe het ook gewoon voor je. Maar wee je gebeente als je niet meezingt.
1: Ja, nee, man. Gaat de microfoon dan ook open? Dan boeken we even mijn best in.
0: Nou,
1: dat hoop ik niet voor
0: misschien halverwege.
1: Ja, oh.
0: Voor iedereen in de auto. Ja. Hier gaan we, hoor.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, dus iets minder dan gemiddeld op donderdagmiddag. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Door wegwerkzaamheden staat er weer een lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. Er is daar een rijstrook dicht en dat kost je ongeveer een half uur. Ook op de A12 de andere kant op tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 bij Assen is daar in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Vanuit Zwolle richting Assen heb je daardoor 20 minuten vertraging. De andere kant op, tussen Assen en de afrit Westerbork, is de vertraging zelfs 3 kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek veroorzaakt een ongeluk bij Huissen ook een half uur vertraging vanaf Elst door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, waar wil jij heen?
1: Ik zou wel graag naar de zon willen.
0: Ja? Nou, dat, dan heb ik goed nieuws voor je.
1: Ha, dan kan de kleins goed hier blijven.
0: De zon komt naar jou toe deze zomer.
1: Ja, nou...
0: Dit weekend.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben zaterdag natuurlijk weg. Oh. Dat is wel jammer.
0: Ja.
1: Maar zondag en maandag, hoorde ik, wordt het ook heel warm.
0: Kijk.
1: Dus ja, waar zou je graag heen willen, Ray?
0: Dat kan ik niet zeggen.
1: Oh. Maar, zou je zo een ongelooflijk mooi vakantieland mogen kiezen? Waar zou je dan gaan?
0: Doe. gooi mij maar naar Lanzarote. Daar zit een oude vulkaan op. Daar pas ik wel een beetje bij.
1: Wat?
0: Ja.
1: Lanza wat?
0: Lanzarote.
1: Lanzarote?
0: Ja.
1: Is dat een land?
0: Het is een land. Het is een eiland bij Spanje. Dit zou jij moeten weten. Maar
1: wat?
0: Maakt niet uit, vriendin.
1: Zo, helemaal.
0: Het is tijd voor...
1: Artist Spotlight.
0: Poef. Lamp op jou.
1: Zo.
0: Voel je het?
1: Voel ik hem? Zit die
0: ja, ja, ja, ja. Ja, okay. Je bent mooi uitgelicht.
1: Oké. Ja, we hebben het vandaag namelijk over iemand die ik persoonlijk niet heel goed ken. Dus ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Want anders is het dan zaak voor lul.
0: Wel, nee.
1: Oké. Dit is dus een moment voor de mensen die denken... Artist Spotlight, wat is dit? Het moment waarin we een artiest in het zonnetje zetten... die dat dubbel en dwars verdient. En aangezien bijna elke artiest dat verdient... komen er soms ook bij die je eigenlijk niet kent.
0: Die jij
1: bij
0: niet
1: mij,
0: kent.
1: Nu ja, deze. Ja, ken je deze superster?
0: Deze superster ken ik, ja.
1: Oké, ik zal mijn best doen.
0: Sterker nog, ik heb haar vorig jaar live gezien op Rock Werchter.
1: Nee joh!
0: Ja, zeker.
1: Zo dan?
0: Ja.
1: Wat een flex.
0: Ja.
1: Oké, dan ga ik nu heel erg mijn best doen. Ja, komt
0: ja, doe het.
1: Avril.
0: Ja, gaat lekker.
1: Lavigne.
0: Ja, gaat goed.
1: Zo! Avril, Lavigne.
0: En voor de vieze knauwende Amerikanen onder ons is het Avril Lavigne.
1: Oh ja, wauw.
0: Ja, snap
1: je?
0: Is
1: ze Amerikaans?
0: Nee, ze is Canadees.
1: Want ze lijkt... Het klinkt Frans.
0: Vandaar, ja. Want in
1: Canada... spreekt ze ook Frans.
0: Ben oui.
1: Wauw. Oui. Hier staat het. Geboren 27 september 1984 is de Canadese pop-punk queen. Die begin jaren 2000 een hele generatie vormgaf met haar rebelse stijl en herkenbare teksten. En nou snap ik waarom je haar kent.
0: Kijk.
1: Jij bent natuurlijk wel een beetje van de punk.
0: Juist.
1: Toch?
0: Ja, precies.
1: Avril? Ja, ik ben daar twijfelen.
0: Ja, maak ervan wat je wil. Avril, Avril.
1: Ik vind dat
0: Avril.
1: We haar noemen bij haar echte naam. Dus dat is dan Avril.
0: Avril.
1: Avril brak in 2002 op 17-jarige leeftijd wereldwijd door... met haar debuutalbum Let Go en als hit Complicated en Skaterboy.
0: Ja, zeker. Skaterboy.
1: Direct de best verkochte vrouwelijke artiest van het jaar werd.
0: Bam.
1: Ik vind het wel leuk dat ze Skaterboy geschreven met een 8.
0: Ja, toch?
1: Vind ik leuk, vind ik origineel.
0: Streetwise.
1: Na een uitstap naar meer volwassen popmuziek... keerde ze in 2002 met het album Love Sucks. Volledig terug naar de energieke pop-punk roots. Om haar decennia lange carrière te vieren... bracht ze in 2024 een officieel Greatest Hits album uit... ondersteund door een massale wereldtournee. En stond ze daarmee op Rock Werchter.
0: Yes.
1: En hoe was het?
0: Nou, het, alsof de tijd had stilgestaan. Ik weet niet wat die vrouw eet.
1: Ja?
0: Ik ben 10 jaar ouder dan zij. Maar zij, dus dat zij er jonger uitziet als ik, is niet gek.
1: Ja.
0: Maar zij ziet eruit alsof ze geen dag ouder is geworden.
1: Dat is wel bizar.
0: Gewoon helemaal...
1: Eigenlijk wat Madonna graag gehoopt had. Wat zou gebeuren,
0: dat is bij haar
1: gelukt.
0: Ja, en effortless. Zo lijkt het tenminste. Misschien dat ze zichzelf iedere dag inwikkelt in 14 compressen. Maar het zag eruit alsof het een soort van... dit is gewoon...
1: Natuurlijk iets.
0: Hey, hi. Ja, ik zag geen botox-achtige sporen, maar goed.
1: Wel vet. Ik vind dat altijd wel leuk als mensen gewoon een beetje hetzelfde blijven.
0: Ja.
1: Nou, ik had dat met Bryan Adams heel erg.
0: Oh ja, heeft hij...
1: Kijk, die man is heel oud.
0: Heel oud, ja, ga door.
1: Vind ik.
0: Leuk, ik ook van jou, hè. Maar ga door.
1: Nee, maar meer van... voor mij is hij heel oud.
0: Ja, oké.
1: Dus als hij nog muziek maakt, dan vind ik dat best wel knap... als hij op een bepaalde leeftijd begonnen is... als hij dan dat nu nog steeds doet.
0: Ja.
1: En ik vond, want hij deed een set van 1,5 uur... bij TV Classic in België.
0: Ja.
1: Ik vind dat knapper als je dat dan nog 1,5 uur lang volhoudt. En die man is ook helemaal alleen natuurlijk. Dus alles wat hij zingt doet hij zelf. Hij speelt zelf ook nog. Ja, ik vond dat. Ik heb dat daar echt bewondering voor als jij dat nog op een langere leeftijd nog kan.
0: Goed, goed punt. Je hebt dus je ook goed onze... uitgekletst weer.
1: Ook onze Evriel. Evriel.
0: Ja, Evriel.
1: Evriel. Die kan het ook, blijkbaar, hoor ik net van jou.
0: Zeker weten. Nou, in ieder geval kijkt ze erbij alsof er geen dag voorbij is gegaan.
1: En zullen we dan, omdat we haar natuurlijk in het zonnetje willen zetten, een lekker nummertje draaien?
0: Zeker weten.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, dan gaan we wel voor de signature, voor de Skaterboy.
1: Voor de Skaterboy, omdat we het zo'n leuke titel vinden.
0: Precies dat. Hier is Avril Lavigne.

0: You've all been Rickrolled.
1: Lekker voor je.
0: Rick Ashley met Never Gonna Give You Up.
1: Het favoriete nummer van mijn vader.
0: Ja, het favoriete nummer van je vader?
1: Hij vindt het wel een banger, ja.
0: En hij komt jou regelmatig Rickrollen door het in je oor te zingen?
1: Ja. Het zit vaak in zijn hoofd.
0: Ja.
1: En als het op de radio komt, is het...
0: Deze man wordt gratis gerickrolled.
1: Ja.
0: Heftig.
1: Niet normaal. Hij weet ook helemaal niet dat het een meme is. Ja, arm hij.
0: Dat is wel lief.
1: Dadelijk zit iedereen om te rickrollen. Denkt hij dat... ze spelen allemaal mijn favoriete liedje. Wat lief.
0: Hey, waar is het tijd voor, Robin? Jij weet het.
1: Ja, we gaan vandaag luisteren naar het meest beluisterde nummer van deze week. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Het meest gestreamde nummer van deze week. Van een vrouw, dat wel.
1: Van een vrouw.
0: Meestal staat er namelijk een meneer op nummer 1. Dus dan gaan we kijken naar de vrouw die het hoogst genoteerd staat.
1: Ja, ik vrees een beetje.
0: Ja.
1: Voor het WK-nummer.
0: Jij dacht die?
1: Ja, gewoon omdat dat natuurlijk nu helemaal de boom is.
0: Ik kan je uit je lijden verlossen. Het is niet die.
1: Oh, dat is fijn.
0: Doei tegen die.
1: Doei tegen die, ja.
0: Ik weet niet of... Ja, ik denk dat je wel blij bent met deze.
1: Oké.
0: Het meest geschreven nummer van week 25. Hate That I Made You Love Me. Van Ariana Grande. Ja. Ja, ik ben niet verbaasd. Het nieuwe album is uit.
1: Ik ook niet. En haar shows natuurlijk, die nu begonnen zijn.
0: Precies. De mensen gaan huis. Die gaan nog een keer
1: een liedje luisteren. Ik vind haar heel eng uitzien.
0: Hoe bedoel je eng?
1: Heel dun. Heel. Vond je dat niet met Wicked ook?
0: Ja.
1: Heel. Ik heb het idee als ik tegen haar aanblaas dat ze in...
0: Omvalt.
1: Zeeland ligt nu.
0: Ja, nou dat zou best kunnen.
1: Dat vind ik wel sneu. Maar de shows zien er wel...
0: Super spectaculair.
1: Ik heb
0: je weet nooit wat erachter zit. Hè? Misschien is ze ziek. Ik weet het niet. I don't know.
1: Ik hoop dat het goed met haar gaat. Dat is het belangrijkste. Toch?
0: Hate That I Made You Love Me. Eén applausje voor Ariana Grande.

0: Ik vind hem vet.
1: Ik vind hem wel hard, ja. Ja. Ik vind haar stem ook wel heel mooi en uniek, natuurlijk. En dat is op dit nummer natuurlijk ook weer mooi te horen.
0: Goed hoor, ja. En nee, ik vind haar ook altijd, ik zie haar vaak bij Jimmy Fallon.
1: Ja.
0: En daar vind ik haar echt rete sympathiek en grappig.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind haar altijd een beetje zielig, omdat die vriend van haar toen is overleden.
0: Ja.
1: Mac, vind ik ook zielig.
0: Ook ja. Erg. Ja. Je weet wie. We weten wie.
1: Ja, je snapt wat ik bedoel. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, ik vind haar ook altijd leuk. Sympathieke, aardige chick.
0: Ja.
1: Deed in Wicked goed, doet het nu goed, doet het eigenlijk altijd wel goed. Toch?
0: Precies. Ja. Dus,
1: soms heb je eigenlijk helemaal niks negatiefs over iemand te zeggen.
0: Nou, en dat is misschien maar goed ook. Wat dat betreft een verdiende most streamed lady van de afgelopen week.
1: Vind ik wel.
0: Dat vind ik ook.
1: Zullen we nog even iets benoemen wat ook belangrijk is, behalve Zeker. De meest benoemde track. Namelijk de Vaderdagactie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wij hebben namelijk, voor de mensen die het niet weten, bij Girl Power Radio een Vaderdagactie waar jullie 2 cadeaubonnen kunnen winnen ter waarde van €25 dat je met je vaderfiguur een hapje en een drankje kan gaan doen.
0: Nou, precies, super gaaf.
1: Want wat is er nou leuker dan herinneringen maken in plaats van hetzelfde cadeau 10 jaar achter elkaar
0: Iedere
1: geven?
0: Iedere keer weer sokken.
1: Weer sokken
0: Iedere
1: of een
0: Iedere keer weer stropdas.
1: Weet je, je moet herinneringen maken. Want misschien is het wel je laatste vaderdag, je weet het niet. En je moet leuke dingen met je vaderfiguur doen.
0: Absoluut waar.
1: En daarom hebben wij de cadeaubonnenactie. Wat moet je daar nou voor doen? Ga naar de gepinde post op onze Insta. Like en plaats een comment waarom jij met jouw vaderfiguur die bon wil winnen. En volg ons even.
0: Ja.
1: Want dat is belangrijk voor alle andere leuke sportupdates. Maar ook voor nieuwe acties die misschien in de toekomst gaan komen.
0: Dit is helemaal correct en juist.
1: Ja.
0: Ik kan helemaal niks
1: Dus doe dat
0: toevoegen.
1: Even. De winnaar trouwens wordt morgen bekendgemaakt in de middagshow. Dus zorg dat je het daarvoor gedaan hebt natuurlijk. Dat is handig.
0: Ja, want dan gaan Danique en ik prijzen uitreiken. Prijzen.
1: Oh,
0: nu al zin in.
1: Zeker.
0: Ja, dan zijn we nu toch wel echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Van achteraan sluiten de allerlekkerste fileshow Girl Power Radio.
1: Hey. Ever!
0: Hey. Wow. Maar niet getreurd. Zometeen om 6 uur is het tijd voor de 90's.
1: Noise.
0: 90's noise. De lekkerste 90's zit op rij zonder gekletst erbij. Dus keihard, pas op dat je niet in de zware rechtervoeten van krijgt als je het verkeer nog in moet.
1: De gas.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Morgenochtend ben ik er weer en dan samen met Danique, die volgens mij wel goed nieuws heeft. Dus dat is hartstikke leuk.
1: We geven het primeur aan haar.
0: We gaan de primeur aan haar geven. En daarom wil ik voor nu zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefste voor?
1: Jezelf en Rea.
0: Ah, fijne avond.
1: Fijne avond. Doei.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieselloop in de Twentse Weerde niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud 30 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten oponthoud door een auto met pech. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Zwolle-Assen is een auto door de middenberm, een vrachtwagen om precies te zijn, door de middenberm geschoten. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Van Zwolle naar Assen heb je daardoor 25 minuten oponthoud tussen Bijlen en Assen. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 40 minuten. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via Heerenveen, dat is over de A32 en de A7. En dan is er een ongeluk gebeurd in Zeeland op de A256 Goes richting Zierikzee bij de afrit Kortgene. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar 90s Noise met Justin en Monique.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. De meeste vertraging zien we nog op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole is daar een kwartier op onthoud. A27, Gorkum-Breda. Daar ligt rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer. 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: 90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen, zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mostaba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mojtaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is de nacht van Girl Power.

Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en